0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja,
1: met emeritaat.
0: Met, ja, emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor
1: ja.
0: Goed Nederlands.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Hoe daar langs hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: dat jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah, yeah.
1: Als dank voor voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig. En,
0: want u was hoogleraar in de
1: psychiatrie, ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Ja. Ja. Het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte en die twee dingen verenigde, dat dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertaalde met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje in Nederland. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook behoorlijk dicht in contact komt met die culturen en met de situatie daar. Hè. Je moet alle mogelijke woorden die je in Nederlands min of meer vanzelfsprekend gebruikt. Die moet je daar op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van ja, wat is dat nou eigenlijk precies wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboekaantekening lezend, dacht ik, heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel
1: romans of novellen of verhalen of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit. Daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven, of een novelle, of een verhaal, of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met, ja, situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toe niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem en ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms. Dat je
0: ja,
1: denkt,
0: hoe doe je dat? Want ik schrijf zelf al teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus wat ze in de blues zeggen. Dat je hebt een regel en die regel herhaalt ze nog een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een 12-maat. Maar
1: het is toch niet makkelijk?
0: Nee, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort van global blues te schrijven. Omdat de dingen die vroeger geschreven werden eigenlijk niet meer kunnen, zou ik maar zo zeggen. Maar hoe werkt u? Schrijft u dat ineens op? Of zit het een tijdje in uw hoofd? Noteert u iets? Of?
1: Ja. Er zit een tijdje iets in mijn hoofd. En dan komt er een moment dat ik denk van dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt. Voor een blues of een liedje. Ik heb ook veel cabaretteksten geschreven. En dan zit je dus met hetzelfde. Hè? Dan zit je dus ook met iets wat snel te begrijpen moet zijn. Met een zinvolle herhaling. Met een goed lopend ritme. Aan een heleboel eisen moet je voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken. Maar dus die problemen ken ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit, hoe staat dit op de bladzij, wanneer zal ik deze regel afbreken, wat betekent het als ik hem hier afbreek, wat betekent als ik hem daar afbreek, wat. Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkomt naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers. En ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Er een bestemming zou zijn, ergens een plek waar hij nog nooit is geweest. En daar zou kunnen komen. Maar daar in de verte is hij al. Dezelfde als hier. Morgen aan de rivier. Morgen waarin hij eindelijk niets meer zal zijn dan de rivier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als een hoogleraar, bent u dan min of meer tevreden? Of denkt u van, goh, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo. Maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets. Dat er wel meer uit te halen was. Ja, maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan? Dat iemand dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel. Wel een beetje begrijpen.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch, of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Over eigenlijk helemaal niet.
0: Gelukkig maar.
1: Het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat. Nee. Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal op dat pad terechtgekomen en ik geloof wel dat ik ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van, ik had er ook niet veel meer van kunnen maken volgens mij hoor.
0: Nee.
1: Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je natuurlijk kunt zeggen. Nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
0: Ja.
1: Ontzettend aardige en. Sociale. Zorgzame mensen die dan misschien in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn, die leuk in het verenigingsleven en die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ik ben veel uit huis geweest. Ik heb,
0: maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding. Wat ik eigenlijk altijd denk, vooral in deze hedendaagse maatschappij. Ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst. En al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en conservatorium gedaan.
1: Ja.
0: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen. Ik werd gewoon. Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook en zeker voor en opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
1: Nou, reken maar dat er een klad in zit in het onderwijs.
0: Ja. En ik vind dat zeggen, heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat.
0: Als je het goed doet.
1: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En het aanleren van. Van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is hoe je affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt. Of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt. Of of zwart haar. Duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of zwart haar.

0: En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
1: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja, aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, ik ben kort 16 miljoen mensen hier. Maar ja, toch, als ik in Drenthe kijk, waar wij vroeger de nabelhulp hadden. Ja. Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er geholpen op de boerderij enzovoort enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Het is al steeds minder en zo. Dat is er bijna niet meer en zo. Dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen, ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
1: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder... alleen maar kijken naar televisies en alleen nog maar bezig zijn met... Een remplaçant te vinden voor in materiële dingen voor geluk of zoiets.
0: Het kan
1: een beetje schraal worden, heb ik het idee.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar zelf weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weet jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad. Pas
1: ik
0: op,
1: heb
0: pas
1: weer
0: op.
1: Een zon, dus dat moet ik helemaal vermijden.
0: Jure Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen en die liepen hier, onder andere, aan de overkant. En die liepen daar, waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we op hoek gezegd, we moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Ging wel welstandscommissie?
0: Ja, clandestien gedaan, ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in 11-voud ingediend, het verzoek. Het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag.
1: Ah.
0: De A is de grens tussen twee gemeentes.
1: Was het Anlo of zo?
0: Ik geloof dat het de gemeente Anlo en de gemeente Vries waren. Maar de Drentse A heeft zich verlegd. dus
1: het was niet helemaal meer...
0: Het kon best zijn dat het nu in één gemeente lag in plaats van in twee. Of dat het nu in twee gemeenten lag in plaats van in één. Er zijn ook wel ambtenaren geweest die... Die het bekeken hebben en toen, ja, geloof ik, schouderophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel... clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Hij is inmiddels is hij veranderd. Omdat een paar bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu weer nieuwe bomen op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen. Een beetje kromme elzen. En die hadden we er zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. Een redevoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk hebben we dus heeft zij een lint doorgeknipt. Onder het spelen van het Wilhelmus. Het was echt een fantastische happening. Er is ook nog wel een bandje van. Ik vind het slecht weer. Heel onprettig weer. Kil, ongezellig.
1: Ja, doet het. Slauwer of, hè?
0: Ja.
1: Ik heb nu het toch nog helemaal over. Nu we hier nog zo gezellig rondlopen met z'n drieën. Had ik. Slauwerhof is namelijk. En dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese. Gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres is Slauwerhof was een grote liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat Canta Slauerhoven. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig is dat.
0: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
0: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slauerhoven die is daar, die had een grote. Die kwam daar heel vaak
0: in
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die fado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. En ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want het wordt ook leuk uitgelegd en heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
0: Dat is goed. Wou jullie naar het café?
1: Ja.
0: Niet hierheen.
2: Dan pak ik het.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voert de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.
1: Nou, moest kijken jongens, waar ben we nou terechtkomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel en we zitten hier nog de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 5 bij 2 minimaal, 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten, een alle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Wel even, die hebben eens een eentje meer als Heerenveen waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, oh, dit is van biljarten. Ik wist niet dat echt was zo goed een biljart. Die maakt 1,5 of net zoveel als ik. Een fotootje met snieders erbij. He? Zie wel. Nou, wat zien we hier? Ik had het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
0: Raalte, derde prijsie.
1: Oh, Raalte, dat was de Raalte. Hoe heet die ring nou maar weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat Egbert zijn Harley. Dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een met versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs een harte. En er staat een bekertje onder, heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci, Moto Guzzi 8,5 Le Mans staan. Ook nog alle. Ook zo'n mooie, dat is een mooie old schuurreizer. Nou, en er zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis. Het huis waar Egbert Meijers geboren is. Deze boerderij, want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo, misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later verbouwd door Jans Menega. Dat was de vader van Jan Menega uit Loon, die was aannemer. Voor professor Van den Berg, die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers, dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En nou, wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren en professor Van den Berg heeft het helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor. Dat het ook helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pasteleer nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die reek, die drupt daarop. Die, kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je, van onder moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, daarbij dat, bij de schorsing, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo. En met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook, hè. Nou, hier is het all stoke ook. En hier, was, hier is echt wat tuner die altijd zien. Daar had hij de testbank op en zien motoren. En ja, tegenwoordig, ja, de brand hier, wat, tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Dat maakt Egbert, maakt hij dus ja, onderdeel voor machines. En daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan. Dan kan hij dus, nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook. En dit, hij reekt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk.

0: Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren, Sien Brommers liep me altijd al veel harder in Azen. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. We zijn, je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen. En ach, wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan, aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij stiert en zo. En nou ja, je kunt me echt ook reuze plezier hebben gewoon. En je hebt een leuke humor en het is, het, kijk, zo'n waterput die er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten. En, zo handig als Egbert is, zo onhandig ben ik weer en zo. Als hij bij hem in de auto zit, dan kan hij gewoon huren of wat, als die auto niet goed loopt, wat er met aan de hand is en zo. En dat is natuurlijk. Niet te vergeten, we hebben daar de Uilden. Hè, wat, we hebben van de. Hey Hans! Mooi! Dat is ook een goede vriend van mij, Hans de Vries, piloot bij Transavia. Ook geen verkeerde man. en daarvoor heb ik daar het uren bereid. Hè? En daar kun je, we hebben daar wel eens zitten. Eigenlijk. Dus we moeten even wachten en zeggen, van, gaan we er even mee. Een paar pulten bier bij ons en we wachten met die uil die kwam door. Maar nee, het is een heel mooi ding. En aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelboom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhand. Het is mooi. Ja, en Egbert heeft een hele goede humor. En vaak gaan wij wel eens even met woensdagmiddag rijden wij door de provincie. En dan kijken wij eens daar naar al de nieuwe dingen. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verbouwd hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat museumpjes zo hier in Drenthe. Hoewel die ook wel weer veel op elkaar liek, moet je zeggen. Met al die oude boerendingen en zo. Maar het Radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Dat, ik geloof dat weg. Het was een heel mooi museum. En nou ja, dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo. Met z'n vieren, Karin, Dorien en ik. En gaan we ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Egbert is ook, ondanks dat hij zoveel wonden heeft, is het al een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spaties. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karik, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een van de boeren. Hè? Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die jij zo net hoorde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de Es. En dat stiet op de cd Worm de Wereld Braant. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. En maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In onbekende bands die geïnspireerd werden door de Beatles komen we regelmatig muzikanten tegen die later wereldfaam verwierven. Maar het kaf werd al snel van het koren gescheiden. De Bee Gees, dat waren Barry, Robin en Morris Gibb. Ze werden geboren op het eiland Man. Later woonde het gezin in Manchester. Het hele gezin verhuisde naar Australië. Maar ze keerden in 1967 terug naar Engeland. De Bee Gees. I've gotta get a message to you.

The Bee Gees, I've Gotta Get a Message to You. De Bee Gees hadden 9 nummer 1 hits in Amerika en de heren verkochten 225 miljoen platen. En als studiomuzikanten gebruikten ze niet de eerste, de beste. Phil Collins, Brent Frey, Timothy B. Smith, Joe Walsh, Don Felder, Jeff, Mike en Steve Porcaro, Vinnie Caliuta en Steve Lukather. De Bee Gees, I Started a Joke.

Bee Gees, I Started a Joke. The Walkers, dat was een band uit Maastricht met zanger Jean Innemee. En de band ontstond uit de Mosem Skiffle Group. En dit was een internationale hit voor de Walkers. There's no more corn on the Brazos. MUZIEK

the walkers, there's no more corn on the brasses. In 1980 ging de band verder als The Press. En met die naam hadden ze meteen een grote hit, I'm Gonna Shoot the DJ. Maar later werd hij weer getoerd en opgenomen als The Walkers, The House of the Rising Sun.

The Walkers, The House of the Rising Sun. The Bystanders, dat was een band uit Wales met zanger Vic Oakley. En na 8 teleurstellende singles besloot de band een andere weg in te slaan. En het werd de Amerikaanse West Coast Sound. The Bystanders, Green Grass. Green.

The Bystanders, Green Grass. Nadat dit nummer opnieuw niets deed, werd zanger Vic Oakley vervangen door Deke Leonard. En de band ging later verder als Man. Maar hier zijn het nog The Bystanders. This World Is My World.

The Bystanders, This World Is My World. The Jets, dat was een band uit Utrecht. En die band had twee grote hits in Nederland. Goldfinger en The Pied Piper. En dat laatste nummer werd gecoverd door de Engelse zanger Crispian St. Peters. Dit is een nummer geschreven door producer Peter Koelewijn. The Jets, Worker in the Night.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Major League Blues van José Ramírez is het album van deze week. En Zuid-Amerika heeft de blues ook ontdekt. Jimmy Burns, Tail Dragger, Lurie Bell en John Primer waren daar de pioniers. En José Ramírez speelt tegenwoordig opvallend vaak in Latijns-Amerika. José Ramírez, After All This Time.

José Ramirez, After All This Time. De Jets hadden een eigen studio in Utrecht, daar namen ze zelf op, maar ze maakten daar ook opnamen met Lenny Koer, Bonnie Sinclair, Peter Koelewijn, Don Mercedes en Mariska Veres. De band toert niet meer, maar treedt nog wel op bij speciale gebeurtenissen. De Jets, 3 nights a week.

The Jets, Three Nights a Week. The Big Three, dat was een band uit Liverpool. Het waren drie muzikanten uit Cass en de Casanovas en ze stonden onder contract bij Beatles-manager Brian Epstein. De debuutsingle werd meteen een hit in Engeland, The Big Three, Some Other Guy.

Big Free, Some Other Guy. Gitarist Adrian Barber werd producer van The Allman Brothers Band en Velvet Underground. Drummer Nigel Olsen stapte over naar Elton John. En basgitarist Johnny Gustafsson zagen we terug bij de Ian Gillan Band, Roxy Music, Quartermass, The Mercy Beats, The Pirates en... Ian Gillan Band, Roxy Music, Quartermass, The Mercy Beats, The Pirates en... Brian Ferry, The Big Free.

The Big Three, If You Ever Change Your Mind. De Blue Diamonds, dat waren Riem en Ruud de Wolf uit Driebergen. En dat waren Every Brothers klonen. In 1960 hadden ze al een hele grote hit met een cover van Neil Sedaka. The Blue Diamonds, Oh Carol.

The Blue Diamonds, Oh Carol. De Blue Diamonds hadden ook een grote internationale hit. Het was een nummer 1 hit in België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Mexico, Thailand, Japan en Indonesië. Er werden 20 miljoen singles van verkocht. De Blue Diamonds, Ramona.

Blue Diamonds, Ramona. Timebox, dat was een band uit Southport onder de rook van Manchester met een Amerikaanse zanger, Richard Henry. Maar nadat Mike Petto hem omvolgde, had de band meteen een grote hit met een cover van The Four Seasons. Timebox, Baggin'.

Timebox, Baggin. De band toerde de wereld rond met de Kinks, de Small Faces en Lou Christie, maar in 1970 was het afgelopen en de vier bandleden gingen verder als Petto. Gitarist Ollie Holsel begon later weer een nieuwe band met Mike Petto en die heette Boxer. Timebox, Don't Make Promises.

Timebox, don't make promises. Bojura Kleuver van Melsen uit Den Haag was getrouwd met jazzdrummer Hans Kleuver. Hij speelde destijds bij Focus. En dit was een top 10 hit in Nederland. En het nummer kwam uit de musical Hair. Bojura, Frank Mills.

Bonjour, Frank Mills. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bonjour werd ontdekt door George Kooijmans van Golden Earring en in 1969 werd ze gekozen tot beste zangeres van Nederland en daarna ging ze studeren en ze studeerde af in Engels en Russisch en werd lerares op een middelbare school. Bonjour, I don't know how to love him.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede opmerking en welkom bij Harry's Blues. Hoogwater, we gaan het hebben over hoogwater in drie keer in scheepsrecht. Rising High Water Blues, het nummer van Blind Lemon Jefferson. Over de grote vloed die in 1901 heel Mississippi zo ongeveer overstroomde. Maar ook muziek van Dan Phillips, van Oberon Rose, van Linda Imperial. Archie Lee Hooker, van David Clayton Thomas. Maar we begonnen met Cuby and the Blizzards, The Midnight Mover.

U denkt 169 van de LP Apple Knockers Flophouse, The Midnight Mover. En vorige weken vertelde ik al dat er een nieuwe band samensteld is. Een tribute band, een QB tribute band. De band Grollo. Grollo met één O, want zo heurt het eigenlijk. Hij een tribute band wilt wezen, want groeten uit Grollo. Dorp schreef hij Grollo ook met één O. En deze band die bestaat eigenlijk uit jongelui. Tenminste in ieder geval wat jongere gasten uit vooral Twente. De bands Trickleball, The Grand East, Money and a Man en Boogie Monster. Allemaal jonge bands die inspiratie boekt uit de historie van QB and Blisters. Trouwens, Midnight Mover hebben ze ook op het repertoire staan. Ik ben beneden om ze eens een keer te horen straks als dat weer kan. Misschien wel in Grollo. David Clayton Thomas, een zanger waar Harry Musquet een grote fan van was. Een geweldige zanger. We kennen hem denk ik met name als zanger van de band Blood, Sweat and Tears. Maar hij was ook een goede gitarist, speelde onder andere bij John Lee Hooker. Dit is van de CD Combo 2015. Ik heb het over David Clayton Thomas met een nummer van T-Bone Walker, Stormy Monday Blues.

onmiskenbare stemgeluid van David Clayton Thomas. Want je kent hem allemaal van nummers als And When I Die, She Made Me So Very Happy. En nou ja, neem allemaal hem op Spinning Wheel. Van Morrison, ook een man met een heel kenmerkende stem. De Belfast Kid. Ooit begonnen die in Dam, speelde ooit nog weer begeleid zelfs door de Blizzards in Nederland. Een beetje een rampzalige tour was dat in de tijd. En dit is van zijn laatste cd. En of dat nou helemaal zijn laatste cd is, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem wel die titel meegegeven in elk geval. The Latest Record Project. En door van Only a Song.

nou doe dat maar even dubbelim doen, want het is wel hele prettige muziek. Van Morrison van zijn laatste cd, The Latest Record Project. 2019 was hij is in Grollo trouwens. Toen is hij nog even in het museum in Grollo geweest voordat hij optrad op het Holland International Blues Festival. Nou, iemand die ook heel vaak optreden heeft in deze contrein, zeker ook in de Amer in Amen, dat is Matt Anderson, de sympathieke Canadees die in 2014 deurbrak eigenlijk. Ja, deurbrak was eng met het album Weightless, gewichtloos. Nou, dat is hij niet bepaald. Het is een hele dikke, stevige man, maar een geweldige artiest. Dit is van de cd Halfway Home by Morning in 2019, Better Than You Want.

Lekkere mix is dit, hè. Lekkere mix van blues, country, wat gospel erbij. Alles bij elkaar. Met Anderson van de cd Halfway Home by Morning. Better Than You Want Me To Be. De naam Waylon, dan denk je waarschijnlijk aan de Nederlandse zanger die mededoner heeft van het Eurovisie Songfestival. Maar de liefhebbers die weten dan dat het eigenlijk gaat over Waylon Jennings. Een van de outlaw countryman, de highwayman. Samen met Kris Kristofferson en Willie Nelson en Johnny Cash maakten ze furoren in de ding 80e jaren zo ongeveer. Toen was Waylon, die loopt nog in de luiers, maar hij is er wel nog een noem trouwens. Er komt een hommage uit aan Waylon Jennings, de zangeres Shannon McNally. Dat doet ze samen met allerlei andere artiesten die op die cd meedoet. De Waylon Sessions, zo heet de cd, die komt dit jaar uit. Hier vast al een veurproefie, een nummer wat uit 1979 stamt, uiteraard van Waylon Jennings. Shannon McNally samen met Rodney Crowell in I Ain't Living Long Like This.

I Ain't Living Long Like This, in de uitvoering van Shannon McNally samen met Rodney Crowell van de serie The Wayland Sessions. Allerlei mensen doet er mee, zei ik al. Luke Nelson, de zoon van Willie Nelson, dat er mee. Buddy Miller, dat er mee. Jesse Coulter, de weduwe van Waylon Jennings, die dat er ook aan mee. Geweldige cd. En waarschijnlijk nog wel meer nummers in de toekomst in Harry's Blues. En dat is op zondagavond tussen 6 en 7, Harry's Blues. Maar ook op donderdagavond tussen 10 en 11. Water, hoogwater, daar hebben wij het over. En ik zei aan het begin van de uitzending dat dat in 1901 was, die grote vloed. Maar dat was in 1927. Wel een enorme overstroming trouwens in Amerika. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo'n grote rivier. Want de Mississippi, dat is een van de grote rivieren van de wereld. Net als de Amazone, de Congo en de Nijl. De Mississippi die loopt helemaal van Noord-Amerika, van Canada eigenlijk, Lake Erie, loopt helemaal naar het zuiden toe, naar de Golf van Mexico. En als die dan overstroomt, ja, dan gebeurt er ook wat. En die overstroming die was eigenlijk het gevolg van eigenlijk wel een heel actueel thema. Van dat er met de aanliggende grond die uitkwam op de Mississippi, dat door wat verkeerd met ummegonen werd. Er werden veel te veel de bomen werden doorgekapt. En de boerderijen die erop waren, die verarmden de grond enorm. Monocultuur die was er en dat leidde ertoe dat de grond het water niet meer vasthield en dat alles naar de Mississippi toe ging. En het regende meer dan, ik geloof wel een half jaar achter elkaar zo ongeveer. En toen stond alles door blank. Je kunt het niet voorstellen, 30.000 square miles. Ik kan het niet uitrekenen, maar het is gigantisch voor in dat geval. The Mighty Flood of Mississippi, 1927. En de eerste versie daarvan die is van Ramblin' Jack Elliott.

eerste versie van de Rising High Water Blues van Ramblin' Jack Elliott. U 2009 van de cd A Stranger Here. De Ramblin' Jack Elliott heet eigenlijk in het echt Elliott Charles Atnopos. En de naam dat het al een beetje suggereert, dat zal wel uit Oost-Europa komen. Nou, dat is inderdaad ook het geval. Het is een Joodse man die in zijn familie naar Amerika geëmigreerd is. In de buurt van New York. En daar trad hij ook veel op in Greenwich Village. In de Bleecker Street en die omgeving. Beetje volkszanger, zeg maar. En ja, die vindt de wortels toch ook vaker in de bluesmuziek. En dat blijkt hier ook wel. Want Blind Lemon Jefferson, dat is de man die het origineel, zeg maar, van het nummer. Dat is een man die Texas komt, uit Couchman in Texas. En niet eens zo heel veel nummers gemaakt. Hij heeft 100 nummers gemaakt ongeveer. Op een nummer in de periode 1924 tot 1929. En ja, dat is zo'n iconisch figuur. See that my grave is kept clean. Om maar één nummer te noemen. Veel nummers van hem bent gecoverd. Maar het origineel, ja, dat klinkt dan ook echt zeer gedateerd. Maar wel altijd de muiten weer. De Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson.

De Rising High Water Blues of Blackwater Rising, zoals het ook wel genoemd wordt, van Blind Lemon Jefferson. En dat houdt over 1924, ongeveer in die buurt. Het was nog de tijd dat hij samenspeelde met Leadbelly. Ook een legendarische grootheid uit de wereld van de Amerikaanse country blues, zou je kunnen zeggen. De derde versie die is van Dan Phillips. En dat is wat meer een gitarist, zou je kunnen zeggen. Een bluesgitarist, een akoestische bluesgitarist. Hij komt uit Illinois, dus niet echt uit Mississippi, maar wel een man die veel dingen gedaan heeft die op het gebied van de blues ligt. Zijn laatste cd, Matchbox Blues, giet er eigenlijk helemaal over, want er staat nummers op als Stones in My Pathway van Robert Johnson, Pony Blues die erop, Good Morning Little Schoolgirl, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal klassiekers eigenlijk. En daar past een nummer van Blind Lemon Jefferson natuurlijk uitstekend tussen. Rising High Water Blues van Dan Phillips.

Drie totaal verschillende versies van Rising High Water Blues. De liste die was van Dan Phelps van de cd Matchbox Blues. Trouwens, Matchbox Blues is ook een nummer van Blind Lemon Jefferson. Het origineel duurt 1927 was het trouwens. Het was de flipside van een single van Teddy Bear Blues. En de eerste versie was van Ramblin' Jack Elliott uit 2009. Wat andere muziek. Wat meer popmuziek, countrymuziek, net hoe je het nu wilt. Van twee mensen, Tony Oberon en Rebecca Rose. Samen vormt hij de band Oberon Rose en het nummer heet Sinner.

stevige muziek van Oberon Rose van de CD Holographic Blues, het nummer Sinner. Linda Imperial, wie heeft er nog nooit van u gehoord? Nou, ik niet in elk geval. Een onbekende naam, maar er zit wel een heel verhaal achter. Ze is al 30, 40 jaar bezig in de muziek met hoogtepunten en dieptepunten. Ze is 30 jaar getrouwd geweest met David Freiberg. En dat was de man van de Quicksilver Messenger Service en van Jefferson Airplane. Dus ja, de blues en de wat meer psychedelische muziek is haar ook niet helemaal vreemd. Ze heeft nou een nieuwe EP uitgebracht, de EP Hard Rock, Linda Imperial. En het liedje dat gaat over de muziekindustrie die veel belooft en waar weinig van terecht komt. You're a fake.

vakmanschap dat strolde toch wel af van deze Linda Imperial, You're a Fake van de EP Hard Rock. Archie Lee Hooker, de naam die dat daarvoor onderstelt, zullen het familie wezen? Ja, het is inderdaad familie. Het is een neef van John Lee Hooker. En het is niet zomaar familie, het is familie die ook in de buurt woonde, in Mississippi. Op een heel weinig afstand van de plek waar Robert Johnson op de crossroads het verbond met de duivelen sleutel heeft. Archie Lee Hooker die leefde samen de laatste jaren, samen met zijn oom, met John Lee Hooker. En daarna is hij naar Memphis toegegaan. En daarna weer naar 10 jaar later is hij naar Frankrijk toegegaan. Met de band Carl Wyatt en de Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En daar is hij eigenlijk blijven hangen. Even een cd uitgebracht, Chilling. En er is nou een nieuwe cd uitgekomen op het Dixie Frog label. Dat is een Frans label. De cd Living in the Memory. Archie Lee Hooker met Blinded by Love.

Haji Lee Hooker, Blinded by Love van zijn nieuwe CD Living in Memory. Het is blues, de Rijn Orde Luster. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Dat ene nummer dat komt uit Memphis, door Haji Lee Hooker ook woonde in het verleden. Het is een nummer van John Paul Keith, van zijn vijfde solo CD. Een man die in de sfeer van Memphis werkt. Een beetje sun blues zit erin, een beetje soul van Stax. Rhythm and Blues van Hi-Rez, alles bij elkaar. Heet het dan The Rhythm of the City. John Paul Keith met If I Had Money.

0: Route 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Isley Brothers uit 1959 en het werd gecoverd door Dion. Lulu and the Lovers, die hadden er een hit mee in Engeland. Cliff Richard, Tom Petty, The Beatles en Garth Brooks. The Isley Brothers, Shout.
2: Well, you know you

The Isley Brothers, Shout. Ian McCulloch uit Liverpool, die kennen we als de zanger van Echo and the Bunnymen. En hij heeft als soloartiest ook alweer 6 soloalbums gemaakt. En ook deze Ian McCulloch is intussen alweer 62 jaar. Jealous Guy.

Ian McCulloch, Jealous Guy. Little Richard overleed in 2020 op 87-jarige leeftijd en de man had wereldhits met Tutti Frutti, Long Tall, Sally en Lucille, maar niet iedere single werd een hit. Dit werd bijvoorbeeld geen hit. Little Richard, Going Back to Birmingham.

Little Richard going back to Birmingham. Het huwelijk schijnt een ramp te zijn geweest, maar in de studio creëerde Ike en Tina Turner mooie nummers. Leuker in ieder geval dan het commerciële werk van Tina als soloartiest. Ike en Tina Turner, Come Together.

Ike en Tina Turner, Come Together. Larry Williams uit Louisiana had grote hits. Slow Down, Dizzy Miss Lizzy, She Said Yeah. Maar de man was een notoire drugsgebruiker. Hij bedreigde Otis Redding ooit met een pistool. En in 1980 vond zijn moeder hem thuis in Los Angeles dood in de badkamer. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. Hij werd 44 jaar. Larry Williams, Bad Boy.

Larry Williams, Bad Boy. John Holt uit Jamaica was daar de zanger van de Paragons en hij won maar liefst 28 talentenjachten in Kingston en hij werd dan ook een beroemde reggae-zanger. Hij overleed in 2014 in Londen op 67-jarige leeftijd. John Holt, War is Over.

0: John Holt, War is Over. Chuck Berry kreeg in Amerika de bijnaam Father of Rock'n'Roll en hij grossierde in hits. Maybelline, Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode en de Engelse beatbands maakten hem in de jaren 60 miljonair door hem veelvuldig te coveren. Chuck Berry, Rock'n'Roll Music.
1: Just

Chuck Berry, rock'n'roll music. Roddy Frame komt uit Schotland. Hij was daar de zanger van Aztec Camera. In 1995 begon hij aan een solo-carrière en sindsdien werkt hij veel samen met Neil Finn en Graham Goldman. Tegenwoordig woont hij in Londen. Roddy Frame, In My Life.

Rolly Frame in My Life. Carl Perkins begon in de Sun Studios in Memphis, evenals Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en Roy Orbison. En zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, Elvis Presley, Jimi Hendrix en Eric Clapton. Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I Was a Witness van Melford Milligan is het album van deze week. En de Texaan speelt tegenwoordig met een Nederlandse band bestaande uit gitarist Jack Hustings van de Shiner Twins, drummer Fokke de Jong van Normaal en King of the World, basgitarist Roelof Klein van The Strikes, gitarist Erik van Dijsseldonk van Revolver en Erwin Nijhoff en pianist Roel Spanjers van Normaal en Jan-Willem Roy. Melford Milligan, Freedom Ain't Free.

Milford Milligan, Freedom Ain't Free. Lowell Fulson uit Oklahoma begon als gitarist bij Elgar Texas Alexander. Hij verhuisde naar Californië en daar begon hij een nieuwe band met de jeugdige pianist Ray Charles. Hij componeerde de hits 3 O'Clock Blues, Reconsider Baby en Tramp. En hij had een eigen show, California Blues, met Johnny Otis, Jimmy Witherspoon en Charles Brown. Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road?

Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road? Barrett Strong uit Mississippi was songwriter in dienst van Motown Records in Detroit. Hij schreef vooral de nummers voor The Temptations en zong zelf de eerste hit voor het label in 1960. Het nummer bleef op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade steken en werd later gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, The Searchers en Buddy Guy. Barrett Strong, Money.

Barrett Strong, Money. Nils Lofgren komt uit Chicago, maar zijn moeder kwam uit Italië en zijn vader uit Zweden. Hij maakt sinds 1984 deel uit van de E Street Band van Bruce Springsteen en speelt ook nog in Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young, en in zijn eigen band Grin. Nils Lofgren, Anytime at All.

Nils Lofgren, Anytime at All. De Shirelles, dat waren vier dames uit New Jersey. Het was de tijd van de meidengroepen. De Chiffons, de Supremes, de Ronettes, Martha and the Vandellas, de Crystals. Maar de Shirelles hadden grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You. Dit was de B-kant van de nummer 1 hit Will You Love Me Tomorrow. De Shirelles, Boys.

The Shirelles, Boys. Marianne Faithfull uit Londen maakte in de jaren 60 deel uit van de hofhouding van de Rolling Stones. Ze had een relatie met Mick Jagger en het was dan ook geen toeval dat As Tears Go By een hit werd voor haar. Maar ze ging volledig ten onder aan het rock'n'roll leven. In 1979 maakte ze een comeback met het album Broken English. Marianne Faithfull, I'm a Loser.

Merry and a Fateful, I'm a Loser. The Marvelettes, dat was een groep van vier dames uit Michigan. Het was de meest succesvolle vrouwengroep van Motown Records. En dit was een nummer 1 hit in Amerika in 1961. En de dames zouden 26 hits scoren. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

The Marvelettes, please, Mr. Postman. Joe Cocker uit het Engelse Sheffield was loodgieter en 's avonds trad hij op in het lokale clubcircuit. Hij werd een wereldster met covers en ook zijn debuutsingle was een cover van de Beatles. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Richie Barrett uit Philadelphia was producer in New York en hij was de ontdekker van Frankie Lyman en de Teenagers, de Chantels, Little Anthony en de Imperials en van de Three Degrees. Maar hij was ook nog zanger van de Valentino's en hij overleed in 2016 op 73-jarige leeftijd. Richie Barrett, Some Other Guy.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekkere muziek. Internationale bluesmuziek in Americana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie en de Rodeo Kings uit Canada. John Mayall, nieuwe single van John Mayall. Maar we beginnen met Johnny Nicholas van CCD. Mistaken Identity, She Stole My Mojo.
2: She stole

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band, die komt uit Wenen. Allemaal een man die al jaren in de muziek actief bent, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, de CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar om dat te zeggen van dat hemelbestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië. We gaan Amerika, Australië, nee, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band, die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde hij samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou bij Mitch Dean en Peter Bennett, of Kevin Bennett, die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan, Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië, Mitch Dean van de cd Holding Back the Levee. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daarna? Dave Hall, de bluesrock man, of de Easy Beat, heel vroeger. Easy DC natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nou. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townsend Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe cd. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De cd die heet gewoon simpelweg GT, Justin Towns. En de opbrengsten die gaan naar een fonds wat voor de dochter van Justin Towns Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naloren, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Towns Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

Mooi gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Towns Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earle en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall. De man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayle. Als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichten. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde, niet over John Mayle zelf. Hij stapt nog lang niet uit de lim. Die man die blijft maar doorgaan, die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayle. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie Dixon uit 1959, maar vooral bekend geworden door de uitvoering van Howlin' Wolf. En hoe kwam ik daarop? Nou, door een nieuwe cd van Annie Piper. Annie Piper is een gitariste, zangeres, gitariste uit Australië. Die ondertussen verhuisd is naar Amerika, naar Oregon. En dit is een nummer van de eerste cd die ze uitgebracht heeft in Amerika. Sinds hij in Amerika woonde, cd Blow Up Doll. Heur versie dus van Built for Comfort.

Built for Comfort, Annie Piper van de cd The Blow-Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959, toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden en die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad, ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf, dat had ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1 meter 91 en hij woog wel 136 kilo. Hij had schoenmaat 48 en zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van Susan.

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins & Messina, Merel Brugante. Dolfur Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf de meest bekende. En we beginnen met Annie Piper. We gaan naar Alabama. Dat is typisch zo'n gebied waar, in het zuiden van Amerika, waar Trump altijd heel veel aanhang had en nog steeds heeft. Want het is een tamelijk armoedig gebied met heel veel mijnbouw die vaak verloren is, waar weinig meer van terecht te komen is. En uit die wereld komt ook Drayton Farley, een man die door ook over zingt dat die American Dream lang niet voor iedereen weggelegd is. Dit is van een single die uitgekomen is van hem. Staat een off single en eigenlijk een EP waar een aantal nummers op staan. Maar dit is een van de mooiste. The American Dream.

Ja, poor shit in American Dream. Dat is wat Drayton Farley over zong van zijn nieuwe EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen. EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deung wel. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer terugkwam, ook allemaal gedonder met hem. Ik kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over zijn. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Er is een nieuwe cd van u te komen. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. We gaan naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van gedraaid, want er bent uitstekende muziek. Drie mannen die samen deze band vormt. Colin Linden, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband en ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe CD van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings. The

Dan gaat weer naar Amerika. Oregon, het noordwesten van Amerika. De buurten van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt er vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan. Robert Gray, Curtis Salgado. Nou, dat wereldje van die noordwesten blues scene. Dat is Lloyd Jones, een van de mensen van een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Heeft een mooie cd gemaakt, Tennessee Run. En door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's Somebody's Fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Ruben Ester. We hebben toe aan het laatste nummer, dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: We zijn alweer bij de letters U, V en W van het alfabet van het basispakket. Het nummer is geschreven door gitarist Robbie Robertson en het wordt gezongen door drummer Livon Helm. Het eindigde 10 in Canada en 25 in Amerika. En het was de B-kant van de single The Night They Drove Old Dixie Down. The Band, Upon Cripple Creek.

The Band Upon Cripple Creek. Joe South uit Atlanta schreef grote hits. Hush, Games People Play, Rose Garden en Down in the Boondocks. En hij was gitarist op albums van Tommy Rowe, Bob Dylan, Aretha Franklin en Simon & Garfunkel. Joe South, United We Stand.

Joe Sout, United We Stand. Rory Gallagher, dat was een Ierse gitarist. Hij overleed in 1995 op 47-jarige leeftijd. Maar zijn fans bleven hem altijd trouw. Hij werd beroemd met zijn power trio Taste. Rory Gallagher, Used to Be.

Rory Gallagher used to be. Amos Lee uit Philadelphia is een populair en veelgevraagd voorprogramma in Amerika. Hij toerde al met Norah Jones, Bob Dylan, Elvis Costello, Paul Simon, Merle Haggard, Van Morrison, de Dave Matthews Band en de Zac Brown Band. En hij heeft intussen ook al 10 soloalbums. Amos Lee, Violin.

Amos Lee, violin. ZZ Top uit Houston speelde 51 jaar in dezelfde bezetting. Zanger-gitarist Billy Gibbons, basgitarist Dusty Hill en drummer Frank Beard. In 2021 overleed Dusty Hill. ZZ Top, Velcro Fly.

CC Top Velcro Fly. Bad Company, dat is een Engelse rockband opgericht door zanger Paul Rodgers en gitarist Mick Ralphs. De band werd overigens genoemd naar een film van Jeff Bridges. En dit nummer wordt gezongen door Brian Ho, de opvolger van Paul Rodgers. En hij kwam van de Ted Nugent band, Bad Company, Valerie.

0: Bad Company, Valerie. Doc Pomus en Mort Showman schreven het nummer speciaal voor de film Viva Las Vegas van Elvis Presley. Het nummer eindigde op 17 in Engeland en 29 in Amerika en er verschenen later covers van ZZ Top, Dolly Parton, The Blues Brothers en Bruce Springsteen. Elvis Presley, Viva Las Vegas.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

Elvis Presley, Viva Las Vegas. Fred Eaglesmith uit Canada heet eigenlijk Frederik John Elgersma, want de man heeft Friese roots. Zijn grootouders emigreerden vanuit Friesland naar Ontario om daar een boerderij te beginnen. Zijn oeuvre bestaat uit 22 albums. Fred Eaglesmith, Wichita. Split.

Fred Eagle Smith, Wichita. Jimmy Barnes uit Schotland emigreerde met zijn ouders naar Australië, waar hij een megaster werd. Maar hij bleef wel altijd de gewone arbeidersjongen, een zogenaamde blue collar hero. Jimmy Barnes, working class man.

Jimmy Barnes, working class man. Anderson East uit Alabama, dat is de voormalige gitarist van Holly Williams. Hij begon zijn solo-carrière onder zijn eigen naam, Mike Anderson. Maar sinds 2012 heet hij Anderson East en de man maakte al 5 hele mooie albums. Anderson East, Without You.

Anderson East, Without You. Storyville, dat was een topband uit Austin met twee goede gitaristen, David Grissom en Stephen Bruton, en de ritmesectie van Stevie Ray Vaughan, drummer Chris Layton en basgitarist Tommy Shannon, plus de uitstekende zanger Melford Milligan. Storyville, Wings Won't Let Me Fly.

Storyville, Wings Won't Let Me Fly. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Essig, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij komt voort uit de band van Fred Eaglesmith. En hij produceerde al 23 albums die zelden doordringen tot Nederland. Van geboorte is hij overigens Amerikaan. Hij komt uit Maryland, maar hij toerde door Canada. En dat was in 1971 en sindsdien woont hij daar. David Essig, What Would You Give?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen we aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. Een 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kade van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf en vleugen waren. En we waren even bang dat we in tornado terechtkomen waren.
3: Maar. Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de race was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter is dus de stad, downtown.
5: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten, opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront. En dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
5: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon gedacht hebben, oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcoryfeen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden. Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest. Maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische P.D. Wistraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd ook al wat ouderen. Henry Townsend, Big Bad Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond even kijken wat er verder nog te doen is hier.
6: Stars are shining bright.

0: sergeant and mean.
1: Henry Townsend met Leave You Alone. 1998 is dit opnum van de cd The 88 Blues. Oude baas trouwens, hè?
2: Ja, 90 jaar.
1: Ja, 90 jaar.
2: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder, was uit 1904.
1: Ja, we samen met Cap Moe toen.
2: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurt, hè? Ja, Henry Townsend.
1: Hij is geboren in Shelby in Mississippi, dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
2: Ja, typisch way up north, man.
1: Ja, alleen hij is in St. Louis bleef hangen dan.
2: Ja.
1: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis bleef hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben het op die zaterdagavond in St. Louis, binnen wij ook maar eens helemaal op pad gegaan.
2: Ja, on Broadway was dat.
1: In de brug over.
2: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nog, de St. Louis Cardinals.
1: Ja, want wij zaten in East St. Louis.
2: Ja.
1: Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
2: Ja.
1: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois. Dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
2: Ja, het ligt precies op Trinity.
1: Ja, het ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos nu gewoon centrum toe gaat.
3: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway weer verschillende bluesclubs. En wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. Ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met een mooie entourage. Maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
4: Een beetje een stemmingsorkest?
3: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelt die net zo goed bent en zo.
4: Het is hier wel lekker druk trouwens.
3: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is. En dat mensen, want je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eentje verderop is een club die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is, van het Alligator label. Ja, er is hier, qua blues is hier dan, bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
4: Ja, ja.
3: Nou, dat is dan hier at the Landing.
4: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent,
3: Die kunnen
4: net zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
3: Ja, ik denk dat hier wat beter is nog, zelfs.
4: Het is mooi, stad al met al ook dus.
3: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
4: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt door, hoe heet dat, La Clay's Landing.
3: Ja, en je hebt hier dus. Je hebt dus hier South Broadway heb je hier dus. En dat is je hebt hier genoeg muziek dus.
4: Dus je kunt hier best zelf nog op uitgaan wat dat betreft.
3: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier. De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
4: Nou ja, laat maar even lusten daar.
3: Ja.

0: Dit is de schoonmoederblues.
1: Ja.
0: De schoonmoederblues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivier op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, lijkt wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nieuwe money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook.
1: Ja, dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zag zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe zaak, ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zekers.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wou we even opnemen en dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel gebracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band Nullable Ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: Er stelde heel weinig voor.
1: Heel, heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan. Dan waren gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer. Weet ik veel faciliteiten? 0,0 eigenlijk?
1: Nee, dat is nog echt...
0: Maar ja, dat hoeft ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk... Iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want zijn temperatuur was daar ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Hey, mooi is dat het ook buiten kan hier. En de mensen die staan ook hier buiten en onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
3: Ja, het swingt wel lekker aan, mooi. Klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Maar Mojo Working.
2: Ja, van Muddy, de Mojo Man Waters.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. En misschien horen we door hem wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wat, ja.
3: Ja, loop die kader maar hem oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op zolder te houden.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
3: ja, dat is,
2: dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area... 2,5 miljoen, dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kom je bij een andere.
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel, ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort ding.
2: Nee joh, dat is hier veel te groot. Heb je hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld.
3: Met nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeersbord.
3: Ja.
2: Dat is een regenval,
3: maar. Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Nou, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo, dan staat alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld wordt. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet wel hem opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die ben gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk daar hij.
3: Ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je hem kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja. Dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder, de auto nog een die verder op staan.
2: Ja, mensen in zo'n grote stad kun je overdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan ze rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Daar zie je altijd de kerk en dan weer die hel die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonely Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk je 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde Oes nog even tegen de gevaren van het centenstappen in de slotmachine.
0: In de casino's en zo.
1: In de automaat, de casino's en tegen de tumbling dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen. Daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
0: Op de Mississippi door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van all set op die riverboot. Dat zie je in die films ook altijd. Hè?
0: Een soort boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat was in Amerikaans eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja,
0: het hele oude gedeelte wat aan de rivier ligt. Ja, waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Zo, die eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway, waar de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen aan het leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja. En die landing, dat was een beetje, met oude pakhuizen en zo.
0: Ja.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas,
1: die hele Elm Street beweging.
0: Zag je er in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja, ja.
0: En dat de rand door Ummer toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee, en bulle afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En we gingen door ook op zoek naar aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt. Gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar hou niet achteraan geweest.
1: Nee.
0: Maar Scott Joplin, dat was...
1: Ja,
0: want er houdt over dat...
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus. Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En dan is het maar zoek naar je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje, of het een beetje.
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
2: Yeah. Hello.
4: Hi.
2: Can we come in?
4: Yes.
2: Can we come in
4: welcome to the Sky Joplin House?
2: With a mic and a camera, no problem. Sorry.
4: Come on in.
2: Okay.
4: Welcome. My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, or a National Historic Landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners. And he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
2: Okay. And how many people are coming over here daily?
4: Daily, I can say it'd be anywhere between two people to 200. It depends. We have tour groups as well as random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
2: What kind of area is this here?
4: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here.
5: Oh, yeah, over here.
4: And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. Mm-hmm. As well, which will be a live ragtime and ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after school programs and other programs for local kids and theater productions.
2: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
4: Scott Joplin, ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
2: Okay, thank you very much.
4: Thank you.
2: Is dat nou de piano waarop gespeeld is? Denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
3: Ja, in memory.
2: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
3: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er staat een indicator op. Hier zo kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder heel harde knopjes zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedaal doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heet die. Hier heet die rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen.
5: Kijk wat erop staat.
3: Kijk, een presto, een allegro, als je een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam. Dan kun je allemaal aan. Kun je dat met via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een. Ja, dit is hier ook.
2: Dit werkt met pinnetjes volgens mij.
3: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
2: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
3: Het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
2: Een apparaat, ja.

0: Scott Joplin is dit met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven, hè, van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk, hij noteerde het, hè. En hij was een van de mensen die gestudeerd had en dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek, dan werd het naspeeld en dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles wat op wit te zetten, maar zo af en toe was er eens een keer een kleurling die dat ook deed.
1: De bitkoppel mensen met de riek van worden, zoals Jozef Draaien, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek uitgeverij, dan kreeg je 33% van de Buma. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor, verder geen kosten, die beurden alleen maar. Er zijn handige mensen met dat.
0: Yeah. Maar het is mooi gebouw door zo in St. Louis, het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens.
0: Ja. Ja. Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negen bevolking van dat die... die, ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mensen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam, hoor. Dat valt best wel mee. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, daar zit toch meer jive in, gewoon.
0: En nog alsof het eerlijker is. Ik bedoel, het is geen kunstje of zo. Dat
1: heb ik altijd al vonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen en zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe, soul eigenlijk, toch?
0: Ja, nou ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze dat beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo bedacht.
1: Het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in een groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African-American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And dat is, ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Op zijn werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar vooruit, Harry.
2: It's warm up there, so be careful.
3: Yeah?
2: You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Bed met een eenvoudige spiraal. Een oude naaimachine. Zoals wij dus thuis nog. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerij. Nog een kwast. Zal ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig, namelijk.
3: Zo, een mooie kwast wees, Harry. Een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, een mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien ga je hem ook wel eens sneden, dat zie je.
1: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, nu al Het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Hij was toch een raar. Hij heeft rondgezworven. Toch was hij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
0: Maar in welke zin is dat vreemd?
1: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk. Hij is natuurlijk door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar.
0: Maar zit er wat overeenkomst in met W.C. Handy?
1: Nou ja, ik denk dat. Ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
0: Ja.
1: Die heeft de stukken. Ze hebben allebei dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken. Dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen. Ja,
3: precies.
1: Dat weet je wel. Ja. Als het nou precies gaat, is het niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
0: Nou,
1: naar beneden.
2: I sing here. Ragtime and sometimes a little blues.
3: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
3: Yeah. Yeah.
2: Okay.
3: Yeah, oh, come on.
2: Is he still?
3: Yeah, okay.
2: A little nervousness here. Okay. Are you ready? Okay. Hark to that music, it's the pine.

0: Yeah. We got that call for that. Yeah.
1: Thank you very much. Thank you very much.
2: You're welcome. Thank you so much for coming by.
1: Ja, dat is toch altijd weer het leuke, hè? De onverwachte ontmoetingen.
3: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Het is mooi.
1: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
4: Ja, ik...
1: Ja, zonder poel haar, bedoel.
4: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
1: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
4: Nee.
1: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens even bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sunnyland Slim, denk ik. Hè?
4: Ja, het staat hier... Sunnyland Slim, 1970 geboren.
1: 1995 overleden.
4: Die is oud geworden.
1: Die is heel oud geworden, ja.
4: Ja. Ja. Otis Spann, dat is de tweede.
1: Daar verdenk ik wel langs met de spelen.
4: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was, maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
1: Ja.
4: Maar hij was wel een protégé van Murray en Pine Top Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
1: Ja. Ja, die maakt zelfs nog cd's. We lossen straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Muddy Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sunnyland Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sunnyland Slim, dat zal hij wel mooi aan eens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sonny Len Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Horton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja,
0: die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rugstore.
1: Een?
0: Rugstore.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ja, ik kan het, weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zo?
0: Ja. Nou, dat
1: ja, ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Zat op straat speelde, ja. Dus mensen werden schoen poetst.
0: En door het Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1989, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opdrang van de vurige pianist die we net nu aan Sonny Len Slim. Song for Sonny Len Slim.

0: I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pinetop Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pinetop Perkins trouwens, die met Muddy speelde van 1969 tot 1980. Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, het is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van samenstelling. De gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid Steven, er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zien.
1: Dat kun je allemaal prachtig nalezen in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.

0: Een van de vervoermiddelen waarmee als de Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
1: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
0: Ja, ja.
1: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
0: Ja, en we bent die trein binnen we in verschillende ja, hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
1: Ja, in het station daar in
0: Union Station in St. Louis.
1: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum, een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Heel, prachtig daar trouwens.
0: Maar wel met geluid nog van de trein.
1: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden, waar winkels in zaten. Dat is heel mooi daar.
0: Union Station was dat.
1: Ja,
0: en op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
1: Ja.
0: Hele lange
1: trein. Dat hield maar niet op.
0: Ja.
1: Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
0: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
1: Het Casey Jones museum, ook met trein had dat te maken.
0: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
1: Ja, die heeft zich ook overdast worden.
0: En daar ben ik Amerikanen gegeven.
1: Ja.
0: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je weer.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eddie Boyd, de componist van Five Long Years, verbleef enige tijd in Gollo bij QB and the Blizzards. En de band maakte zelfs ook nog een album met hem. En dit is een compositie van Eddie Boyd, QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. Muddy Waters begonnen de Duke Jones van Clarksdale in Mississippi en toen verhuisde hij naar Chicago, want daar kon hij een baan krijgen in een papierfabriek. Daarnaast was hij straatmuzikant in Maxwell Street en Big Bill Brunsie en Eddie Boyd hielpen hem een beetje op weg in de lokale blues scene. In 1983 overleed hij op 68-jarige leeftijd als een blueslegende. Muddy Waters, My Home is in the Delta.

0: wondering where in the world she been.
1: Muddy Waters, My Home is in the Delta. Alexis Corner vroeg de 19-jarige Mick Jagger uit Dartford of hij zanger wilde worden van zijn band Blues Incorporated. Maar Mick Jagger sloot zich aan bij twee gitaristen, Keith Richards en Dick Taylor, die later verder zou gaan met The Pretty Things. Dit is een nummer van Mississippi Fred McDowell, The Rolling Stones, You Gotta Move.

0: The Rolling Stones, You Gotta Move. John Koerner, Dave Ray en Tony Glover studeerden samen aan de University of Minnesota en ze namen een album op met nummers van Lead Belly, Muddy Waters en Blind Lemon Jefferson. En de platenmaatschappij had er waarschijnlijk niet zoveel vertrouwen in, want er werden slechts 300 LP's geperst. Koerner, Ray en Glover, Lining Track.
1: Oh boys, is you right? Don't go right. All I have.

Turner, Ray en Glover, lining track. Kevin Moore uit Los Angeles profileert zich sinds 1980 als singer-songwriter van blues. Hij werkte met regisseur Martin Scorsese aan een tv-serie over de blues en hij componeerde de muziek voor de tv-serie Memphis Beat, Cap Moe, Love in Vain.

Cap Mole, Love in Vain. Mississippi Fred McDowell speelde voor Fooie in de kroegen van Memphis, maar in 1964 stond hij op het Newport Festival en dat leverde hem een platencontract op. En daarna toerde hij door Europa met het American Folk Blues Festival. Mississippi Fred McDowell, 61 Highway.

Mississippi Fred McDowell, 61 Highway. Op zijn 18e was Rory Gallagher al de frontman van de band Taste. En in 1971 verscheen zijn eerste soloalbum. En dat jaar werd hij gekozen als Best British Guitar Player voor Eric Clapton. In 1995 begaf zijn lever het in verband met zijn overtollige gebruik van drank en drugs. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Son House uit Mississippi bouwde een goede reputatie op als live artiest in de Delta, maar hij trok naar New York en daar had hij het geluk dat Al Wilson van Canned Heat nummers van hem begon op te nemen en dat betekende geld. In de jaren 70 vestigde hij zich in Detroit, daar bleef hij zijn leven lang wonen en daar overleed hij op 86-jarige leeftijd. Son House, Empire State Express.

Son House, Empire State Express. Johnny Winter uit Texas begon in Beaumont voor $50 per week in kroegen te spelen. En een paar jaar later verdiende hij al overal $10,000 per avond. Hij werd de producer van Muddy Waters, maar hij overleed aan de gevolgen van zijn heroïneverslaving in een hotel in Zwitserland. Johnny Winter, I love everybody.

Yeah, I just...

Johnny Winter, I Love Everybody. Mick Jagger bedankte voor de eer om zanger te worden van Blues Incorporated. En daarom haalde bandleider Alexis Corner Long John Baldry binnen als zanger. Evenals Jack Bruce, Paul Jones en Ginger Baker. Alexis Corner, Rain is such a lonesome sound.

Alex's Corner and Blues Incorporated met Rain is Such a Lonesome Sound. Robert Cray uit Georgia begon als coverbandje van Quicksilver Messenger Service en Bloodwind Pig. En in 1980 verscheen zijn eerste bluesalbum. En hij wordt tegenwoordig zeer serieus genomen als gitarist, want hij nam deel aan Eric Clapton's Crossroads Festival, waar louter topgitaristen optraden. Robert Cray, I Wonder.

Robert Cray, I Wonder. Slim Harpo uit Louisiana had een bijnaam, King of the Swamp Blues. Hij trok nooit naar Chicago of Detroit, hij bleef Baton Rouge altijd trouw. En dit nummer werd al snel gecoverd door de Rolling Stones. Slim Harpo,

Slim Harpo, I'm a King Bee. Stevie Ray Vaughan begon in Austin in de band van Mark Benno. In 1983 verscheen zijn debuutalbum Texas Flood en in 1990 nam hij deel aan een jam session met Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray en zijn broer Jimmy Vaughan in Wisconsin. En op de terugweg kwam hij om het leven toen zijn helikopter neerstortte. Stevie Ray Vaughan, Dirty Pool.

TV Ray Vaughan, Dirty Pool. Robert Higginbottom uit Springfield, Ohio, speelde in jazzbands en had een eigen bluesband, de Dusters. Maar hij ging solo verder als Tommy Tucker en hij leverde meteen een internationale hit af. En in 1982 overleed hij tijdens een verbouwing aan zijn huis. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, High Heel Sneakers. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Robin Ford uit Californië had met zijn broers de Ford Blues Band. Hij was gitarist bij Charlie Musselwhite, Jimmy Witherspoon, de Jello Jackets, de Tom Broers de Ford Blues Band. Hij was gitarist bij Charlie Musselwhite, Jimmy Witherspoon, de Jello Jackets, de Tom

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum, bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begin is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee.

0: Sometimes, QB and the Blizzard en speciale opdraging aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En... het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus. En van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noem eens een aantal mensen die in die kring verkeerden.
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is. Ja.
1: Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in
1: ja.
0: Assen.
1: Toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar want de andere jongens van de Blizzards, Ilko, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde, idealen is het te groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. Harry was wel iemand waar je tegenop keek. Een zeer belezen mens. Elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, of in Spiekeboer is. En die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan, als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of er was een vrouw bij hem weggegaan, dan kon je hem uittekenen in de Witte Bal bijvoorbeeld aan de bar op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny, hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam, in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde, in het boerderijtje wat nu het museum is, kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde, dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo niet. In Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen. Maar in de boerderij was dat meer een feest voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja. Want wie heb jij daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Coleman Earring. Van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster. Ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag... Ik had in die tijd iets met Herman Deijnen, de bassist van de Blizzard. En op een dag... We waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen... Dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, hè?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens, elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nog bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71, 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar ik kan me er niet meer
0: in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes, die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja. Dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
1: Nou, het was de hoofdact.
0: Ja, ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
0: De Old Fashioned Jazzgroep.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja, ja. En Harry met Q in the Blizzard, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Dus, je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in As,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan. Dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger. Vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen. Dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel.

0: good.
1: Ik blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
2: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmodus natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
1: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
2: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Doen we misschien anderen een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
1: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
2: Ja, in het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het Veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen. Door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek. En daar past dit festival ook prima in.
1: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
2: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek. Want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues. Maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale waar Willem en ik naartoe zijn geweest. Waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten. Mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld aan de Weense Kanaal, naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
1: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
2: Nou ja, we hebben... Uiteraard, B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
1: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwe CD, See True. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005. Since We've Been Gone, Sean Webster.

0: Since We've Been Gone, Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld... reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en... Van de Vecht.
1: Helmi
0: van de Vecht. Ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle was een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze en gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Tessel, Sarasani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou, niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stromen.
1: Ja, dat was
0: dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani, er is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Gram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzard betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van...
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel. Tweede cd van Gram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues. Op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. Met allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei dit was één hele goede bij. Dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo, je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem ja, zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van, hoe heette die band?
0: Musquet Gang, zie die periode?
1: Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Couchiel en ja. Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer
1: ja, maar daar lag het niet aan hoor, dat okay. Ik andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook. Is Harry ook wezen eten wel met
0: ja,
1: Carina.
0: Precies. Ja, ja, ja, ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
1: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
0: Oké, okay. Ja, ja. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
0: Ja, ja. Nee, maar ik bedoel ook qua muziek in een schouwburg. Mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer je bij Bellevue staat.
1: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
0: Ja, een periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
1: Ja, dat was geweldig.
0: En dat hij ook een paar cent verdiende.
1: Ook dat.
0: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
0: Ilko Gelling, ja.
1: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana flat. En,
0: de bekende flat waar Harry ook woonde?
1: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
1: Maar er was veel contact in die tijd.
0: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
1: Die werd grijs gedraaid.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Deja Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Cuban Blizzards, dat was uiteraard de meest bekende band in As. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in As eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in haar geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals?
1: Zoals Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met een prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen, maar... Hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Hardin, een van zijn meest bekende nummers, denk ik, ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland, maar een van zijn meest bekende nummers, dat we die gaan draaien. How Can We Hang On To A Dream?

0: is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and the Blizzards. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Hardin. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij.
1: Ja.
0: De blazers, die de aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de CD Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 2:30 en 3:30. Dan is de gast Willem van der Linden. Filmer uit Eijhorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jeff Gordon kan werkelijk alles zingen. Hij toert door Amerika als imitator van Garth Brooks, van Elvis Presley en van Tom Jones. En hij runt nog 3 shows. De Jukebox Hits Show, de Country Show en de Rock'n'Roll Show. En hij zingt zelfs blues met Joe Bonamessa als gitarist. Jeff Gordon, Self-Destructive Blues.

Jeff Gordon, Self-Destructive Blues. Janis Joplin uit Port Arthur in Texas werd op 4 oktober 1970 dood aangetroffen op een hotelkamer na een leven boordevol drugs, drank en rock'n'roll. Janis Joplin, Little Girl Blue.

Janis Joplin, Little Girl Blue. Ted Benoit uit Louisiana groeide daarop met de muziek van Dr. John, Albert King, Clarence Gatemouth Brown en Johnny Copeland. En intussen toert hij al jaren met zijn blues trio door Amerika. Dit is een eigen compositie van Ted Benoit, Nice and Warm.

Te Benoit, Nice and Warm. Wickham Porches, die komt uit Vancouver. Maar hij nam in Austin met producer Jimmy LaFave het album Looking for Ground op. En op het moment dat hij niet doorbrak in Amerika, keerde hij terug naar Canada. Wickham Porches, Looking for Ground.

Wickham Porches, Looking for Ground. Will Jennings, dat is een songwriter uit Texas. Hij schreef nummers voor Steve Winwood, Whitney Houston, Eric Clapton, Rodney Crowell, Maria Carey, Roy Orbison, Joe Cocker, Bill Withers, Jennifer Warnes, Celine Dion, Tim McGraw. En dit nummer schreef hij voor B.B. King. The Blues Come Over Me.

B.B. King, The Blues Come Over Me. Gene Clark overleed op 24 mei 1994 op 48-jarige leeftijd na een indrukwekkende carrière bij de New Christy Minstrels, The Byrds, The Flying Burrito Brothers, Dillard & Clark en McQueen, Clark & Hillman. Dit is een eigen compositie en het komt van zijn album Echoes. Gene Clark, Elevator Operator.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Winding Way van de Teskey Brothers is het album van deze week. En we mogen wel stellen dat Josh en Sam Teskey aanwinsten zijn voor de rock'n'roll. Ze leverden 3 geweldige studioalbums af. Ze schrijven hun eigen materiaal. En ze laten zich niet beïnvloeden door het commerciële gedram van platenmaatschappijen. De Teskey Brothers, Rich Man.

De Teskey Brothers, Rich Man. Johnny Adams uit Los Angeles, dat was de boezemvriend van B.B. King. Overdag is hij studiogitarist en iedere avond speelt hij met zijn band in het B.B. King Blues Café. Het nummer is geschreven door Percy Mayfield. Johnny Adams, Walking on a Tightrope.

Johnny Adams, Walking on a Tightrope. Billy Swan was producer van de eerste drie albums van Tony Joe White. In 1974 had hij zelf een nummer 1 hit in Amerika met I Can Help. Hij schreef daarna nummers voor Conway Twitty, Waylon Jennings en Mel Tillis. En hij speelde jaren in de begeleidingsband van Kris Kristofferson. Billy Swan, I Just Want to Taste Your Wine.

Billy Swan, I just want to taste your wine. Wilson Pickett was een succesvolle soulzanger, maar in zijn nadagen schurkte hij steeds meer tegen de blues aan en even later reed hij onder invloed een voetganger dood, waardoor hij eindigde in de gevangenis. Wilson Pickett, it's harder now.

Wilson Pickett, It's Harder Now. Tony Joe White uit Louisiana had in 1969 een grote hit met Polk Salad Annie. En dat nummer werd zelfs gecoverd door Elvis Presley. En vervolgens coverden Tina Turner en Joe Cocker ook nummers van hem. Hij deed eigenlijk zijn hele carrière hetzelfde. Het was een voortdurende herhaling van zetten, maar de fans kregen er geen genoeg van. Tony Joe White, Lake Placid Blues.

Tony Joe White, Lake Placid Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Ik kan me niet herinneren dat Aretha Franklin ooit een slechte plaat maakte. De soul droop er vanaf en het was ook altijd bluesy. En dat deed ze ook met dit nummer van het echtpaar Tom en Pearl Delaney. Aretha Franklin, Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb er ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus dit was ook een healer, zou ik maar zeggen.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
3: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
1: Nee hoor, ik ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je brood of gelling, weet je wel. Die brood is dan wel beroemd geworden, maar zo... Het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven. Wel, die brood is dan wel beroemd geworden, maar zo... Het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven.

0: Nou, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat, dat die zaal allemaal nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En... het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die de belang... Kijk, als het mensen goed gaat... Dan... Dat is net zoals met die documentaire. Dan wil direct anderen dat ook gaan doen. En er komen de mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben wel een probleem gehad... maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, dat blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet wil. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons. Bij ons waren de bandleden, iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quote en het kwam in de krant en zo. Er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment, zoals Kees Jansma, nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want

0: had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip?
1: Ja, nee, we moesten in Münster spelen. En in de zaal bij de dierentuin. En we hadden al een keer eerder gespeeld. Maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager. En die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen. En die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En,
0: Gelling en Musquet, die gingen apart.
1: Nee, wij zouden met die bus meegaan. En die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En de tweede had hij, toen had je een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om het ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen, toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stonden bij de grens op ons te wachten. En die dachten dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En
0: de manager.
1: Ja.
0: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
1: Ja, Hans Lafaye, Helming van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook speelt met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Maar ik woonde toen destijds in Assen. En er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur. En die zei van... Ja, ik kom even je auto opschrijven, je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zegt, die meneer, de jongen die laat de conservator beslag leggen op je spullen. En je mag het niet eerder verkopen als dat, dat een uitspraak van een rechter is en zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hier in die had de accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is wel heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen hij mij dat proces wilde, toen moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk en mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem... Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten ook niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds, want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja. Dus zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

time love, like you throw away a rag.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als we beroeps werden, was het ook weer afgelopen. En ik moet je zeggen dat ik toen ook, toen ook ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was in al die jaren. Dat waren tropenjaren geweest en zo. En uiteindelijk sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Toen merk je dus wat je lichaam wat je donder had gezegd. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we tijd lang niks gedaan, maar kreeg ik... Toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gelle en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. Of je krijgt er een zin aan en dan ging er weer iemand de staat hier om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter dan je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar dat, op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. En als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl als ik nou over nadenk eigenlijk niks aan vond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, achter in de 20. Dus,
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Had je nog plannen toen van, nou, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd om met een trio samen met Rob Hoeken wat te doen. Maar Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met 2 jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Rob Hoeken en Ilko Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan, Brother Booze. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Couchel. En dat was een soort beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-rolle naar Johan Derksen zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk... Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch... Want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in theater... Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zijn we bij... Toen zei Johan Derksen van... ja, Henk A, die sponsort Roda JC, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, dan zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A dat hij dat wel wilde doen. We hebben die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet... die had ik sowieso niet opzij gezet. Dus, en zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen. Dus doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: Welcome to Colombia.
1: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van 2 meter sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
2: Ja, die opnames die had Herman Deinem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het toen gespeeld werd.

0: Sen de öyle.
1: Shakedown.
2: En dan de muziek, de 2 meter sessie. In de oude boerderij, ja. Zullen we zeggen, in Grollo.
3: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want dat was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want, dan,
2: hoe bedoel je?
3: Nou, dat is dus, soms het... Is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus,
2: in welke zin?
3: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar het kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
2: in aparte hokjes bij.
3: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed. En ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan. En die heeft Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de earring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi. Dus dat is dus wel oké en zo.
2: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
3: Nou, we moesten kijken. Iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in 1 dag en zo. Dus dat is dus. Dat was, hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liep toch 4 cameramensen rond en zo. Dus,
2: En heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
3: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen gewoon. Het is een compleet andere... Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was... met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten te repeteren. Ja, dat is een wereld van verschillen. Hoeveel mensen hier wel niet om toeliepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n vijven en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor. En dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buren, de gebroeders Enting. Aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en even wat klaarmaken en zo. Die deel waar het op gedaan is, is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden eigenlijk.

0: En blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, ja, dan is de, dan is er een ook een wat er een steen onthult met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een beperkt aantal genodigden.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, die steen gaat wordt onthuld met een stukje tekst van Window of My Eyes midden in het bos. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dan is het s'avonds heb ik nog een... in het café Hofsteen. Ik wilde dat niet zo groot doen en zo. Toen ik 50 was, heb ik een heel groot ding gegeven. Maar aan het eind van de avond, toen wist ik eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest iedereen een hand geven, dan moet je met iedereen praten. En ik heb nou gedacht, dat ging ook over heel veel mensen. Laat me maar een café doen, een café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lagere school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb. Mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven me maar een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden waar ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen. Nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld. En waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld. En dat verder geen... geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
0: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
1: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan... God ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat het gebeurt en... Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus toch wel wat betekent gewoon.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt? Zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit, kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat, dat ik dat wel heel snel doorheb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik er dan het beltje bij neergooi. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat het, daar gaat wel een boel energie van uit, van die band. Dus, en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn wel wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zo ver zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand... Kijk, als er twee jongens afvallen of zo, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook... want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk, wij zijn wel vrienden. En Erwin en ik, die al, in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand daar had zitten waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig dat allemaal kan.

0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of je
0: het
1: helemaal goed hoor.
0: Ja, volgens mij wel, man.
2: Tekst, nu ben ik weer met teksten bezig om ernaar eens na te kijken. Ik ben met logisch bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen, wanneer we dat en dat kunnen doen. We moeten in de toekomst weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang, daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
0: Nieuwe plaat?
2: Nou ja, dat nieuwe CD.
0: CD.
2: Nieuwe CD, ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
0: Daniel Logisch,
2: omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal wel aardig uit, dus. Dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
1: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, zeg je.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in, ja. Natuurlijk. Ik kan niet even zeggen tegen Chris van Steven me door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laten we zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 2:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. En dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Maar met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaert en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Door de komst van de Beatles ontstond er een bandjescultuur in Nederland en Engeland. En die bands staan deze week centraal. De Animals uit Newcastle werden wereldberoemd dankzij de mega-hit House of the Rising Sun. En zanger Eric Burdon voelde zich het meest op zijn gemak met bluesnummers. Dit is een cover van Ray Charles. The Animals, I Believe to My Soul.

0: The Animals, I Believe to My Soul. Zanger Eric Burdon stapte in 1966 uit de band en ging in Amerika samenwerken met de band War. En later vormde hij Eric Burdon en The Animals. Dit nummer schreef hij samen met basgitarist Chess Chandler, die in Amerika Jimi Hendrix ontdekte. The Animals, Inside Looking Out.
1: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can.

The Animals, Inside Looking Out. Q65, dat was een ruige band uit Den Haag met de hits You're the Victor en The Life I Live. Maar zanger Wim Bieler kon ook goed ballads zingen. Dit is een eigen compositie. Q65, Anne.

Q65. En Wim Bieler was een iets wat onderschatte zanger. Op deze cover van Robert Johnson laat hij horen dat hij ook met blues uit de voeten kon. Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Rambling on My Mind. De Searchers uit Liverpool werden succesvol in de slipstream van The Beatles en de band had een grote internationale hit met een nummer van Sonny Bono, de helft van het duo Sonny & Cher. De Searchers, Needles & Pins.

De Searchers, Needles and Pins. De Searchers hadden geen songwriters in de band en ze scoorden grote hits met covers van The Drifters, Jackie DeShannon en The Coasters. Dit nummer werd geschreven door de beroemde Amerikaanse componist P.F. Sloan. The Searchers, Take Me For What I'm Worth.

The Searchers, Take Me For What I'm Worth. QB and the Blizzards, dat was een bluesband uit Drenthe met drie unieke muzikanten. Zanger Harry Musquet, gitarist Ilko Gelling en pianist Herman Brood. Het komt van het album Groeten uit Gollo, QB and the Blizzards, Somebody Will Know Someday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Without You van Larry McRae is het album van deze week. En Larry McRae kwam uit Magnolia in Arkansas. Maar hij verhuisde naar Michigan en daar begon hij een bandje met zijn broers. Carl op basgitaar, Steve op drums en ze hadden een part-time bluesband. En daarnaast werkte Larry McRae nog jaren aan de lopende band bij de autofabriek van General Motors. Larry McRae, Arkansas.

Larry McRae, Arkansas. Chewy and the Blizzards namen het album Sometimes op met pianist Helmich van der Vecht, die was overgekomen van Blues Dimension uit Zwolle als opvolger van Herman Brood. En dat album kreeg totaal geen aandacht van de Nederlandse radiostations, terwijl er prachtige nummers op staan. Chewy and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Zanger-gitarist Danny Lane van de Moody Blues vertrok naar Wings, de band van Paul McCartney. Maar opvolger Justin Hayward componeerde meteen een wereldhit voor de Moody Blues, Nights in White Satin.

The Moody Blues, Nights in White Satin. Ook de nieuwe basgitarist van de band uit Birmingham, John Lodge, schreef een hit. Hij moest erg wennen aan de adoratie van de fans. Hij vond dat grote onzin, omdat hij slechts de zanger was van een rock'n'roll band. The Moody Blues, I'm just a singer in a rock'n'roll band.

the Moody Blues. I'm just a singer in a rock'n'roll band. The Outsiders uit Amsterdam met de charismatische frontman Wally Tax waren zo populair dat ze in Den Bosch in het voorprogramma van de Rolling Stones stonden. The Outsiders, keep on trying.

The Outsiders, Keep On Trying. The Outsiders kregen een platencontract bij Relax Records. Dat was het label van tv- en radiopresentator Willem Duis. En dit was de grootste hit voor de band. Het is een compositie van gitarist Ronnie Splinter en zanger Wally Tax. The Outsiders, Monkey On Your Back.

The Outsiders, Keep On Trying. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Dave Barry uit Sheffield brak niet door met zijn bluesband Dave Barry and the Cruisers, maar solo had hij beneden een grote hit met een nummer van Ray Davis van The Kinks, This Strange Effect. En ook dit was een grote hit voor Dave Barry, The Crying Game.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Zes jaar geleden, luisteraars, waren we in Amerika om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee, door de Delta.
3: Ja, we kwamen aan in Memphis en wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi en aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby, en in het zuiden, Vicksburg.
2: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika, de Cotton Belt, zoals dat het genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de, ja, zeg maar, de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
3: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven, naar Memphis, en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie, en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
2: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
3: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reist. De trein ging er ongeveer langs. En ja, hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: We zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het schiet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op cd terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens even naar het zuiden toe, naar Clarksdale.
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis en dan naar Chicago. En naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal unieken vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar...
1: Hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar

0: Reizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, ik moet ook goed vinden wat die blues nou betekent in Amerika. En
0: ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee, ik... Als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt nabreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen... De blanke mensen, die hebben geld in de buurt. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die hele negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En... daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme. En
0: dat is op zich toch wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja.
0: Vertrouw het niet zo?
1: Nee, ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja... Ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren... die dan zo'n reis hier nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat, dat die muziek... Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen, die speelde ergens. En op krak en mikker instrument. De instrument werd steeds verbeterd. Er kwamen andere... men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: Heurde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. Ik zag me net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van boven. Van die wagens waar het in zit, met die grote hek met hem toe. Maar waarom wij hier bent, dat de lustra's is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen het oude station is van een...
0: Ja, of een depot of zo, wat is dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zal ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williamson hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van de trein. En dan stiet er een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort te horen van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers op de achtergrond in een grote holle brik voorbij om. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag waar dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi, nog wat spoorlijn. En de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de Fedorovs, die een mooie schildering van de sproeivliegtuig die hier over het, en, over het veld. En misschien hoorde je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel mee. Die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging, dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. Nou, wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal een hele mooie muurschildering. En nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. De grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben. En daar heel goed voor geweest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zijn betekenis voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heeft ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, de giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten gezet, laat maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier gezet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen speelden van noten en zo. En dan wordt al vaak. Dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje, dat is eigenlijk stoel en zo, hè? Huisraad. Huisraad.
1: Ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgde heb. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5-6 mensen liggen. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat. Maar die is nou helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet mogen meer begeren, denk ik. Hè?
0: Nee, ik heb wel eens gehoord. Sonny Boy, ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was. Maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen. En hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica. Samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleep nice, mama, and I won't.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zeven om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kon niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voorzien open, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het een moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, dat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs. Wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En hij schreef door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van bluesmensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnum? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette die eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen, in de driehoek, de Mississippi driehoek, waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar, is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hier over horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Het omkeer.
0: Ja,
1: En zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd duur als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemden.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat het deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 19... Kijk maar, waar staat 42 was dat. En dit is op een nummer waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July the 20th tot de 24th. 1942, de 3220 Blues.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum. Op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de cliché-matige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet en Ilko Gelling vormden een uniek duo. En het waren ook nog goede songwriters. Daarom blijft het jammer dat dit duo door interne problemen uit elkaar viel. QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Sakia Hooker, dat is de dochter van John Lee Hooker en Johnny Johnson. Dat was lang de pianist van Chuck Berry. Hij was de componist achter het boegbeeld Chuck Berry. Maar hij werkte ook met Eric Clapton, Keith Richards, Buddy Guy en Jimmy Vaughan. Sakia Hooker en Johnny Johnson, I Want to Hug You.

Sikia Hooker en Johnny Johnson, I Want to Hug You. Jack Bruce, dat was een basgitarist uit Schotland. We kennen hem van The Graham Bond Organization, John Mayall en de Bluesbreakers, Cream en West, Bruce en Lane. En hij gold lang als de beste basgitarist in de blues. Jack Bruce, I'm in the mood.

Jack Bruce, I'm in the Mood. Vince Converse uit Houston was de zanger-gitarist van de band Sunset Heights. En hij toerde als gitarist met Kenny Wayne Shepherd, Johnny Winter, Peter Green en Fats Domino. En tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, Vince Converse. Bad Like Jesse James.

Vince Converse, Bad Like Jesse James. Gary Brooker kennen we als de zanger van Procol Harum en zijn wereldhit Wider Shade of Pale. En Andy Fairweather Low kennen we weer als zanger-gitarist van The Amen Corner. En hij had ook een hit, Gin House Blues. En later was hij gitarist bij Eric Clapton, Pink Floyd en Van Morrison. Gary Brooker en Andy Fairweather Low. Baby Lee.

Gary Brooker en Andy Fairweather Lowe, Baby Lee. Mickey Newbury, dat was de ultieme singer-songwriter en een echte poëet. Hij kon als geen ander gebeurtenissen uit zijn leven schetsen in zijn nummers en Harry Musquet was gek op die verhalen, al waren die verhalen soms erg lang. Mickey Newbury, in 59.

Mickey Newbury. Het regent altijd en er komt altijd een trein langs. In 59. Mick Taylor, dat is de voormalige gitarist van de Rolling Stones, die tegenwoordig volledig anoniem in Denver woont. En het is eigenlijk erg jammer dat de man geen muziek meer maakt. Mick Taylor, this is hip.

Mick Taylor, This Is Hip. T.S. McPhee, dat is een Engelse bluespionier. We kennen hem van The Groundhogs, de John Dummer Band en The Colored Coat. In 2009 werd hij getroffen door een beroerte en daarna kon hij niet meer zingen of gitaar spelen. T.S. McPhee.

T.S. McPhee, I'm Leaving. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gary Moore uit Belfast, Noord-Ierland, overleed in 2011 op 58-jarige leeftijd tijdens zijn vakantie in Spanje. Hij overleed aan een hartinfarct die veroorzaakt werd door de hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Gary Moore, Serve Me Right to Suffer.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke weken denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuban and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuban and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Carantinos, maar we beginnen met Cuban and the Blizzards. I'm So Restless.

U denkt 164. Het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Muske en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij. Back Home. Cube in the Blisters uiteraard. Nou, dan Donna kwam de eerste LP. Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966... dat is de Desolation Blues.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar net de overkant van de Mississippi, bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen weer. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Het is blues. Dan hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nee-cd van Tom Jones, Surrounded by Time. Nou, voor het origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem... Ja, ik vind het zeggen of het nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violisten speelt er een belangrijke rol bij. En er wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

Genau wie du und deine Mama, du hast nie gelernt zu schreien.

De derde versie van One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzers. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos. Dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken. En allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zullen wel twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebt allerlei mensen erbij gehaald om door aan de mitte waring. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van de Lovin' Spoonful. De Leaving Trunk.

Leaving Trunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blitzers. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot mee te worden is, beroemd mee te worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het nu 2000 was. Maar dit is de versie uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de CD Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Loewis op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuby and the Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft vulde te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads, van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musquet So Many Roads, die er in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica-speler, dat hij uit Cuba and the Blizzards gegaan is, of eigenlijk eruit gezet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden, deze geweldige, super mondharmonica-speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuba and the Blizzards met The Last Minute Flight.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Steve Hill, dat is een singer-songwriter uit Canada. De man heeft al 11 albums met louter eigen composities gemaakt. En hij toerde de afgelopen jaren onophoudelijk door Canada, Amerika en Europa. En stond al in het voorprogramma van Ray Charles, B.B. King en ZZ Top. En hij is tevens een begenadigd gitarist, deze Steve Hill. Follow the Heart.

Steve Hill, Follow the Heart. The Attack, dat was een band uit Londen met zanger Richard Sherman. De andere bandleden zagen we later terug bij de Marmalade, The Nice en Atomic Rooster. En dit nummer flopte omdat de radiostations kozen voor de versie van Jeff Beck. The Attack, Hi-Ho Silver Lining.

The Attack, Hi-Ho, Silver Lining. Rayland Baxter uit Nashville zingt alternatieve country. Hij was al barkeeper in Baltimore en skileraar in Aspen. En daar begon hij in de avonturen op te treden in de Gold Pan Saloon. Intussen heeft hij 3 albums gemaakt. Rayland Baxter, My Argentina. I could stay.

Rayland Baxter, My Argentina. A Crazy Steel, dat was het 18e album van The Hollies. Het werd opgenomen met de studiomuzikanten Pete Wingfield op piano en orgel en de jazzsaxofonisten Tony Coe en Jimmy Jewell. Het is een compositie van Alan Clark, Tony Hicks en Terry Sylvester. The Hollies, Writing on the Wall.

The Hollies, Writing on the Wall. Het is wat verwarrend, want uit Utah komt een band Mountain Town. Maar dit is Town Mountain uit North Carolina. De band had al 7 albums gemaakt, maar er ligt nu weer een nieuw album in de winkel. Lines in the Levee. Town Mountain. Comeback Kid.

Town Mountain, Comeback Kid. De Johnny Otis Show, dat was een band uit Los Angeles met meerdere zangers en zangeressen. Esther Phillips, Etta James, Little Willie John, Big Mama Thornton en Jackie Wilson begonnen allemaal hun carrières bij de Johnny Otis Show. Dit zijn Johnny Otis en Marcy Lee. Telephone Baby.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye. The Johnny Otis Show. Telephone Baby. Ellie Fannable, dat is een 23-jarige vrouwelijke gitarist uit Texas. En het bluespubliek in Texas is razend enthousiast over haar. Ze heeft al 4 albums gemaakt en ze staat onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En er ligt nu een nieuw album van haar, Heart of Fire. Op dit nummer doet Devin Elman mee en ook Kenny Wayne Shepherd leverde een bijdrage op het album. Ellie Fannable, Road to Nowhere.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not in My Lifetime van Wee Willie Walker is het album van deze week. En een jaar of 10 geleden had Wee Willie Walker zo weinig werk dat hij deelnam aan talentenjachten in de hoop dat hij herontdekt zou worden. Maar blueszanger Curtis Salgado vond dat zo vernederend voor hem dat hij met gitarist Kit Anderson een aantal muzikanten verzamelde met wie het album If Nothing Ever Changed werd opgenomen. En dat bleek een eervolle comeback voor Wee Willie Walker. Let the lady dance.

We Willie Walker, Let the Lady Dance. Jojo Gunn, dat was een band uit Los Angeles onder leiding van Jay Ferguson en hij kwam uit Spirit. De band werd genoemd naar een nummer van Chuck Berry en Jay Ferguson was later ook succesvol als soloartiest en de andere bandleden zagen we terug bij de bands Firefall en Boston. Jojo Gunn, Flying Home.

Jojo Gunn, Flying Home. Sean Keel is professor aan de University of Texas in Austin. Hij nam al 4 albums op met zijn familieband Bill the Pony, maar dit komt van zijn eerste album dat door een heus platenlabel werd uitgebracht. Sean Keel, Corn Palace.

Smokey Wilson, Find Lil Mama. Nancy Griffith, dat was een voormalige lerares uit Austin, en ze begon na schooltijd op te treden in het clubcircuit. Ze was getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor, en dit komt van haar album Last of the True Believers. Nancy Griffith, Looking for the Time.

Nancy Griffith, Looking for Time. Curtis Jack Griffin uit Louisiana was een voormalige professionele bokser. Hij nam albums op voor lokale labels als Curtis Jack Griffin, maar ook regelmatig als CC Griffin. Later toerde hij jaren door Amerika als voorprogramma bij B.B. King, Bobby Bland en Lowell Fulson. Curtis Jack Griffin, I Got So Lonesome.

Curtis Jack Griffin. I Got So Lonesome. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Olney uit Rhode Island trok bijna zijn hele leven heel eenzaam met zijn gitaar door Amerika. En daar kwam een eind aan toen hij op 18 januari 2020 tijdens een optreden in Santa Rosa Beach in Florida overleed. Hij was 71 jaar. David Olney, Love's Linked to the Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuw werk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band, Rumor, Gregory Porter, dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birdswood, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij won de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birdswood. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd ja, die niet door de mensen gemaakt is. Waar ik allerlei lui werk door hem mee. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan mee. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewish Blues van Andy Watts, het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal om zeep hulp en Spanje aan een bulte geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nou in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

De echte liefhebbers die dit wilt weten. Een Roger Mayer Mongoose en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt het geluid allemaal uit voort van de Billy Walton Band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres. De zangeres Rumour, die in 2010 denk ik debuteerde. Het is weer een tijdje terug. Hè, met Seasons of My Soul. En die nou een CD maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen. Van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Trisha Yearwood. Nou, ze heeft een CD gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de CD Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid zijn. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en daarvan Dead Gone Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met That Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. En, de zesde cd van deze band uit Californië. Nee, uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Treombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beard, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Ik geloof vorig jaar of het jaar terug. Jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staat twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town, met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mee. Elvin Youngblood Hart ook, en Robert Randolph speelt er op mee. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekiah Copeland van de cd Outskirts of Town in 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Ombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Weiss Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaela Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Groningen in de Oosterpoort, veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van u. Dat is nu nog een single, maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet, omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiesten, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar, als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is afgebeden eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java en Sean Webster bij Hofstingen in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral weer in naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt die een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht, daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door Ovi Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and a Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboer. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met een nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opname in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De CD Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Blake Shelton komt uit Oklahoma en zijn debuutsingle Austin stond 5 weken op nummer 1 in Amerika. Intussen heeft hij 28 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was een nummer 1 hit. En het eindnummer eindigde op de 3e plaats in Canada. Blake Shelton. Who are you when I'm not looking?

Blake Shelton, Who Are You When I'm Not Looking? Ina Forsman, dat is een blueszangeres uit Finland. Ze werd beïnvloed door Donny Hathaway, Sam Cooke en Aretha Franklin. En ze neemt haar albums op in Amerika. Het album Been Meaning to Tell You nam ze op in Austin met Amerikaanse muzikanten. Ina Forsman, Miss Mistreated.

Ina Forsman, Miss Mistreated. Walk That Walk, dat is een band uit Boston. Het was al de begeleidingsband van Bo Diddley, Johnny Johnson en Carrie Bell. Ze stonden in het voorprogramma van Lee Van Helm, Eric Burden en Son Seals. Het is de band van zanger Papa C. de Snyder. Walk That Walk, Big World of Trouble.

Walk That Walk, Big World of Trouble. PM Warson, dat is een singer-songwriter uit Londen. In 2021 verscheen zijn debuutalbum, True Story, maar intussen is het nieuwe album, Dig Deep Respect, ook alweer uit. PM Warson, Out of Mind.

PM Warson, Out of Mind. Iris DeMent uit Arkansas zingt een mix van folk, country en gospel. Haar debuutalbum In Famous Angel ging over het leven op het platteland. En ze woont met echtgenoot en singer-songwriter Greg Brown ver van de bewoonde wereld in Iowa. Haar zevende album, Working on a World, gaat nog steeds over het leven op het platteland. Iris DeMent, Mahalia.

Iris Dement, Mahalia. Brooks Mason uit Georgia noemt zich Eddie 9V. In 2019 verscheen zijn debuutalbum Left My Soul in Memphis. En hij werd vooral beïnvloed door artiesten die hij live zag optreden. De Marshall Tucker Band, Wet Willie, Percy Sledge en Bonnie Bramlett. Dit komt van zijn nieuwe album Capricorn, Eddie 9V. How long?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Big Bottle of Joy van Matt Anderson is het album van deze week. En nu Matt Anderson weer in zijn album maakte met een band, gaat hij ook met die band toeren. En de trouwe aanhang in Nederland kijkt er ongetwijfeld naar uit. Matt Anderson, Only an Island.

Matt Anderson, Only an Island. Blues Traveler, dat is een band uit Jersey met zanger en mondharmonica speler John Popper. Het is een geweldige liveband, terwijl de verkoop van albums altijd een beetje tegenvalt. De band heeft trouwens wel een hele trouwe aanhang in Amerika. En dit nummer werd opgenomen met The War and Treaty. Blues Traveler, Need Your Love So Bad.

0: Blues Traveler met The War and Treaty, Need Your Love So Bad. Rodney Crowell komt uit Houston en zijn voormalige schoonvader Johnny Cash gaf hem de bijnaam Houston Kid. Hij begon als gitarist bij Emmylou Harris en intussen is hij een gerespecteerd singer-songwriter in Nashville. Dit is een duet met Steve Earle en het gaat over een groot bouwbedrijf. Rodney Crowell and Steve Earle, Brown and Root, Brown and Root.
1: In the 1950s, Brown and Root was the largest construction company in the world. A lot of poor sharecrop farm people running from the Great Depression got common labor jobs working for Brown and Root. In the 1960s, Brown and Root diversified and built all of the infrastructure for the Vietnam War. You don't hear about Brown and Root anymore, because they got bought out by a bigger company called Halliburton.

Rodney Crowell and Steve Earle, Brown and Root, Brown and Root. Luke Bryan uit Georgia begon als songwriter voor Travis Tritt en Billy Currington en intussen heeft hij zelf 27 nummer 1 hits in Amerika en hij verkocht 75 miljoen albums. Dit komt van zijn album Born Here, Live Here, Die Here en ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Luke Bryan, Knockin' Boots.

0: Boots.
1: Luke Bryan, Knockin' Boots. Melford Milligan uit Texas was de zanger van Storyville en later had hij de Melford Milligan Band. Dit komt van zijn soloalbum Melford Milligan Writes Again. Hij woonde overigens een paar jaar in Eindhoven en in die periode toerde hij door Nederland met de Southern Aces. Melford Milligan, Palace of the King.

Milford Milligan, Palace of the King. Paul Carrack was succesvol met Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics en hij heeft een nieuw album, Don't Wait Too Long, en dat nam hij op met een swingband met covers van Lloyd Price, Solomon Burke en Sam Cooke en een cover van deze oude hit van Bobby Bland. Paul Carrack, Ain't Nothing You Can Do.

Paul Carrack, Ain't Nothing You Can Do. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Daryl Nulis, dat is een ervaren blueszanger uit Texas. Hij was de zanger van Anson Funderburk en The Rockets, Ronnie Earl en The Broadcasters, Mike Morgan en The Crawl en de James Cotton Band. En met zijn eigen band nam hij intussen 8 albums op. Daryl Nulis, Times Like These.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landen. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
2: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik dat een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge. Dat, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
3: Het is hier een vrij vochtig landschap, maar wel vruchtbaar dan weer.
2: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En ik reis dat, dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Wat het is een beetje mee te vergelijken in... Ja, wat zou je mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En wat zou je mee kunnen vergelijken dit?
3: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje een veenkoloniaal gebied is?
2: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct met de voeten in het water.
3: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op paaltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
2: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een... die ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
3: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de de waterpartijen waar de krafvis kweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendoor zie je ook nog de oliewinning. Hè?
2: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
3: Lake Charles.
2: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor. En dit, naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een ja-knikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
3: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
2: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè? Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Het zou toch niet zo weer. Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
3: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
2: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
3: En wat me ook opvalt is dat hij hier over de weg riet, dat hij alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
2: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
3: Natuur is hier tamelijk weelderig.
2: Ja, het is van vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. Ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
4: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoort u Kenny Neal van zijn CD op die Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze mee doorheen reden met de auto Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens, ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat, kun je zeggen, in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is opgeknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van
0: wie grote oliemaatschappij, ik geloof dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo deur de orkaan Andrew. Die door in 1992 huisholden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling. Een Amerikaanse zuidelijke jongeling. In prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there was a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylisses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island.

0: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè. La Pérouse, Lassigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Tesh, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven, hè?
1: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat een statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
0: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk verhaald worden van de Acadians.
1: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
0: Exodus.
1: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
0: Ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Tesh.
1: Ja.
0: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 zit door Dolores Del Rio. Dat is in 1929 de film gemaakt. Naar aanleiding van het gedicht van Longfellow Evangeline.

0: Stomme film trouwens. En Dolores Del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En door is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
1: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar...
0: We zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
1: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet, die mensen moeten ook wat hebben.
0: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
1: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier weer een perkje hier zo. Een prachtige mooie rode bloem.
0: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
1: Ja. En wie staat hier?
0: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn, doen wij.
1: Ja. Natus Pontificalia.
0: Meneer Jan in elk geval.
1: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
0: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
1: Grote pilaar, oud-Grieks, of tenminste nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
2: Mister,
0: can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
0: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them, really.
0: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
0: No idea?
3: No, sir.
0: Okay.
1: Thank you.
3: The guy over there that's working on the tune.
0: Yeah. Kom bij het lossen, werd van niks.
1: Nou, dat maak je wel meer mee, want we in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nota bene voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
0: Is in Wiedekingen of weer toch naar Harris die... Want volgens mij zit ze ergens aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Teche, met hier achter de stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door ergens in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
1: Ja.
0: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
1: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel... Echt aan de arme kant, maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
0: Ja.
1: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
0: Vreselijke groep.
1: Ja, het is allemaal...
0: Vreselijke toeristen.
1: Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien... De eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest, dat zijn Amerikanen.
0: En al die bussen die...
1: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus...
0: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
1: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt vervoer, de auto's hier die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar
0: het park. Ze bent er wel. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat bergt net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als je een beetje met wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
1: Ja.
0: Heb je het getingel al?
1: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die twee mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
0: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
1: De oog, de Evangeline oog, ja.
0: Van de beide personen. Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren twee geliefden die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
1: Ja.
0: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen zei hij getrouwd met een ander.
1: Ja.
0: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
1: Ja.
0: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
1: Zo zegt het verhaal.
0: Zo stierde het in het gedicht, ja.
1: Ja, dat is een prachtige boom. Hele mooie. Hele beste. Riviertje op de achtergrond.
0: Zo zit mij op.
1: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
0: Die verrekte rotbus hier.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Hier gaan we wat doneren, niet?
0: Ja. Doe het maar.

0: Okay.
1: How y'all doing? Right.
0: Thank you.
2: Good.
0: Thank
2: you.
3: A good song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
0: You sit here every day?
3: Yes, except Sunday. Mm-hmm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
4: And how many years you doing that?
3: It's been 5 years we've been doing this.
2: We're known all over the world.
4: Yeah.
5: I know that.
4: Yeah, I know that. Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
3: Where y'all from?
4: From the Netherlands, Europe.
3: Oh,
4: Holland.
3: Yeah.
4: That's where y'all from? Amsterdam, you know?
5: Amsterdam, the Netherlands.
3: I see you bought you one of those t-shirts.
4: Yeah, we've been by Mark Savoy.
3: Mark Savoy. Yeah.
2: Mark Savoy.
4: We've been there too.
2: And we make some good music.
4: Acadian Museum in the U.S.
3: Mark is a musician also.
4: Yeah.
0: What kind of accordion do you play?
3: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown.
4: Uh-huh.
3: The best musician there ever was.
0: Is it the handmade?
3: Handmade.
6: Lake Charles, Louisiana.
3: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine.
4: Mm.
3: But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
4: Because it's a collector's item.
2: Right.
3: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
0: Uh-huh. Wel een gezellige boel zo, hè?
4: Er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Ze zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En
0: dat kan ik me wel voorstellen.
4: Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier gewoon.
0: Ja. Ik denk dat ze een mooie stuurverbinding hebben van daar.
4: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
0: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
4: En die liederen die ze zingen. Het lied wat ze net ten gehoor brachten, dat stamt uit 1920. En dat is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
0: Ja.
4: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
0: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Prachtig, een mooie
4: rivier.
0: Holden Boulevard die gemaakt is. Stop me ermee. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats, een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
4: Ja, een soort van...
0: Voor dit gebied eigenlijk, hè?
4: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo, en sugarcane, dus de suikerriet werd vervoerd.
0: Buitengewoon vrije plaats hier.
4: Ja, en een hele mooie plek zelfs.
7: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Het is het verhaal over de jongen uit een achterbuurt die zijn best niet deed op school en daarom maar zanger werd. Harry Musquet met een autobiografisch nummer. QB and the Blizzards, Backstreet.

QB and the Blizzards, Backstreet. Katie Webster, dat is de voormalige pianiste van Otis Redding. Zij maakte haar comeback album No Foolin' met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Buddy Guy en Junior Wells, dat zijn twee boezemvrienden uit Chicago. Ze waren succesvol als soloartiest, maar de gitarist en de mondharmonica-speler vormden ook jaren in duo. Dit komt van het album Alone and Acoustic. Buddy Guy en Junior Wells. High Heel Sneakers.

Buddy Guy en Junior Wells. High Heel Sneakers. The Paladins, dat is een band uit San Diego in Californië, met zanger-gitarist Dave Gonzalez. Hij maakte een uitstapje naar de Hacienda Brothers, maar na het overlijden van Chris Gaffney riep hij heel snel de Paladins weer bij elkaar. Follow Your Heart.

The Paladins, Follow Your Heart. Bob Majolin was jaren de gitarist van Muddy Waters en op zijn album Down in the Alley staat een mooi duet met blueszanger Nappy Brown. Bob Majolin en Nappy Brown, Down in the Alley.

Bob Marjolin en Nappy Brown, Down in the Alley. A.C. Reed, dat is een topsaxofonist uit Chicago. Hij wordt door alle bluesartiesten te hulp geroepen zodra ze een saxofonist nodig hebben. Dit komt van zijn album I'm in the Wrong Business. A.C. Reed met Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reid en Bonnie Raitt, She's Fine. Elton John is intussen 75 jaar, maar hij begon als pianist bij de bluesband Bluesology. En met die band begeleidde hij de Isley Brothers, Major Lance, Patti LaBelle en daarna was hij jarenlang de vaste begeleidingsband van Long John Baldry. En Harry Musquet bleef hem altijd als een bluesbrother zien. Elton John, the one.

Elton John, The One. De Queen of the Blues uit Chicago, Coco Taylor, nodigde voor haar album Royal Blue singer-songwriter Cap Mo als gast uit. Coco Taylor en Cap Mo, The Man Next Door.

Coco Taylor en Cap Mo, The Man Next Door. Tinsley Ellis uit Georgia is een van de beste Amerikaanse bluesgitaristen die overigens zelden in Europa toert. Hij werkt al jaren samen met pianist Kevin McKendry, die in Tennessee zijn Rockhouse studio runt. Dit komt van het album Troubled Time, Tinsley Ellis, Sign of the Blues.

Tinsley Ellis, Sign of the Blues. Johnny Winter uit Beaumont in Texas veroverde de blueswereld met zijn broer Edgar Winter. Maar Johnny Winter werd in 2014 dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich in Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter, Evil on My Mind.

0: They say your enemies can't hurt you if you keep track of your friends. They say your enemies can't hurt you if you keep track of your friends. I say you better watch your woman. That's the one who blew you in.
1: That's the truth too.
2: Johnny Winter, Evil on My Mind. Roy Buchanan was een geniale gitarist, maar geen begenadigd zanger. Hij huurde altijd een zanger in voor zijn albums. En op het album Dancing on the Edge was dat Delbert McClinton. Roy Buchanan pleegde in 1988 zelfmoord in een politiecel in Virginia. Hij werd 48 jaar. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can't judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, ter nagedachtenis aan de karakteristieke frontman van QB and the Blizzards. Hij verschaf de Grollo landelijke bekendheid en was de ultieme bluespurist. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Kenny Neal uit Louisiana maakte zijn album Double Take met mondharmonica-speler Billy Branch uit Chicago. Kenny Neal en Billy Branch. Baby B.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Blues Night in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Blues Festival in Hoogeveen. En daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Seth Jordan, van Capmo. Maar we begonnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That en door van Living for the Ones.

geweldige, stevige cd. De nieuwe cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Het laatste album, dat was 6 jaar terug. Dus blieden dat er weer een nieuwwerk is van Bonnie Raitt. Cap Mo, Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Cap Mo, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Cap Mo met 62 Chef

De 62 Chevy van Cap Mo van de cd Good To Be. Mooie cd, nette cd, prima cd. 16 april, afgelopen 16 april, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, ik denk 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, en Land van Toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaarstunde bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in die jaren, in de 60e jaren. En later even solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zou blijven hangen, zeg maar. Arme Deepie, Noogstrand, dat soort nummers. De Blues Night die was in Groningen, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. En door is net een nieuwe cd van u te komen van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk. En door van het nummer No History.

No History. Dat was van de CD van The White Buffalo. De CD On The Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de CD van haar die heet Bitches Blues. En door van het nummer Still Alive and Well. Ja.

Ja, zo doet het bij hun. Still Alive and Well. Seth Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Het is blues, dat luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuban and the Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. 2 jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En daarop zien versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt op zaterdag om de 11 juni op het Holland International Blues Festival. Uitstekende bluesman. Jong vent nog trouwens, van de negen generatie bluesmensen. Dus zeer de muiten weer. Nou, Sonny Boy Williamson, dat is uiteraard de oude generatie. Man die, hij leefde in Tutwiler in Mississippi. Met Harry Musquet ben ik ooit uiteraard bij zijn graf geweest, maar ook bij zijn zuster die nog in Tutwiler woonde. En toen bleek hij wel dat een beetje merkwaardige mannen geweest moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zag hij te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson II, moet je eigenlijk zeggen, hij het goed wil doen, want er was al een niet meer die naam toen hij die naam aannam. Uit 1963, toen zat hij nog bij Chess Records en daarvoor zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd dat er een mooie grafsteen kwam bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuby and the Blizzards uit 1969 van de LP Apple Knockers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Muskee. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speler. Hij had drie grote namen, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuby and the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

1968. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deijnum in dit nummer van Sonny Boy Williamson, Udevoerder, Q in the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar. Helmi van der Vecht op keyboards. Herman Deijnum uiteraard de bas. En Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Dauphur zat Hans Waterman zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die, er waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar en zijn 22e album uitgebracht. Het album A Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues. Dat is Doug McLeod van de cd A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard die bent er nog wel bij. En ze hebben een cd opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun de bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste cd uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar, okay. That ain't it.
1: You can't get past it, right? That ain't it, it's a pass.

Brown Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opgenomen in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Bluesfestival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben het niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt het er nog gelukkig toch weer van. En er staat een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Waylon Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oude meesters van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama. Right.

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat ze toch wel heel goed gelusterd heeft naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maakte je een variatie op en dan zette je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Daar moet je dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Begint om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022. Maar we kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. En die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Daar is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige, goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In het kader van het alfabet van het basispakket beginnen alle nummers vandaag met een P of met een Q. Gary Moore uit Belfast was de gitarist van Skid Row en later van Thin Lizzy. En solo werd hij natuurlijk wereldberoemd met zijn hit Still Got the Blues. Daarnaast speelde hij ook nog bij Colosseum, G-Force, Greg Lake, Fairy 8 en BBM samen met Jack Bruce en Ginger Baker. Hij overleed op 58-jarige leeftijd tijdens zijn vakantie in Spanje. Gary Moore, Power of the Blues.

Gary Moore, Power of the Blues. Delbert McClinton uit Texas begon met zijn band The Straight Jacks. En met die band begeleidde hij Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins en Jimmy Reed. Emmylou Harris had een nummer 1 hit in Amerika met de compositie van Delbert McClinton, Two More Bottles of Wine. En de 82-jarige zanger heeft intussen 42 albums gemaakt. Delbert McClinton, Pledging My Love.

Gilbert McClinton, Pledging My Love. Milton Campbell uit Mississippi had in 1965 al een nummer 1 hit in Amerika met We're Gonna Make It. Hij werd ontdekt door Ike Turner en begon bij Sun Records in Memphis. Maar na 49 albums maakte een beroerte een eind aan zijn leven. Hij werd 70 jaar, Little Milton, Penitentiary Blues.

Little Milton, Penitentiary Blues. Betty Lavette, dat is een cultartiest in Amerika. Haar album Things Have Changed maakte ze met louter nummers van Bob Dylan en Keith Richards als gitarist. En het kwam uit op het deftige jazzlabel Furf Records. Betty Lavette, Political World.

Betty Lavette, Political World. Het is een nummer van Curtis Mayfield en het was een hit voor de Impressions in 1965. Maar er verschenen daarna 194 covers, onder meer van Aretha Franklin, de Staples Singles, Jeff Beck samen met Rod Stewart, Paul Carrack en David Clayton Thomas. Dit is een opname uit 2015 van de voormalige mountain-gitarist Leslie West. People Get Ready.

Leslie West, People Get Ready. Joe Louis Walker uit San Francisco was een succesvolle bluesartiest en vervolgens was hij jaren zoek en toen bleek hij met een gospelband langs kerken in Amerika te toeren. Dit nam hij op in Muscle Shoals, Alabama met producer Steve Cropper, de gitarist van Booker T en the MGs en met de bekende studiomuzikanten uit de Fame Studios. Joe Louis Walker, Pride of a Fool.

Joe Louis Walker, Pride of a Fool. Wet Willie, dat was een southern rockband uit Alabama met de broers Jimmy en Jack Hall en moeder Hall achter de piano. Ze hadden een grote hit in Amerika, Keep on Smiling, en tot het overlijden van Jeff Beck was Jimmy Hall de zanger van de Jeff Beck Band. Wet Willie, poor judge of character.

Willie. Poor judge of character. Monster Mike Wells, dat is een gitarist uit Boston. En hij speelde als kwajongen al met Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulles en Jimmy Vaughan. Hij heeft zijn eigen band en hij is tevens de gitarist bij Sugar Ray en de Blue Tones. Monster Mike Wells. Please.

Monster Mike Welsh, Please. Helen Shapiro uit Londen was begin jaren 60 een sensatie in Engeland door als meisje van 15 jaar met een hele volwassen stem twee grote hits te scoren: You Don't Know en Walking Back to Happiness. Vanaf de jaren 80 ging ze verder als jazzzangeres. Helen Shapiro, Queen for Tonight.

Helen Shapiro, Queen for Tonight. John Mayer uit Connecticut werd in 2001 ontdekt tijdens het South by Southwest Festival in Austin. Vervolgens werkte hij met B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. En in 2015 begon hij met muzikanten uit The Grateful Dead, de band Dead & Company. John Mayer, Queen of California.

John Mayer, Queen of California. Buddy Miller uit Ohio ging naar New York en dan begon hij de band Desperate Men. Vervolgens verhuisde hij naar Austin en dan begon hij de Buddy Miller Band samen met Sean Colvin. En hij was tevens de gitarist van Kinky Friedman. Hij heeft intussen een eigen studio in Nashville. Hij is daar de producer van Alison Moore, Robert Plant, Solomon Burke, Patty Griffin en Jim Lauderdale. En hij speelde mee op albums van Levon Helm, Emmylou Harris, John Fogerty, Elvis Costello en Rodney Crowell, Buddy Miller, Q Creek.

Buddy Miller, Q Creek. De Moody Blues, dat was een bluesband uit het Engelse Birmingham met zanger-gitarist Danny Lane. Maar zijn opvolger Justin Hayward introduceerde de symfonische rock en dat leverde meteen een wereldhit op, Nights in White Satin. En dat niveau hield de band nog jaren vol. De Moody Blues, Questions.

The Moody Blues, Questions. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Moody Blues hadden vragen, maar PJ Proby heeft slechts één vraag. En deze Texaan kwam in de jaren 60 naar Engeland samen met de Walker Brothers om daar te toeren en bleef daar hangen. Hij scoorde hits in Engeland, was er een musicalster en was er ook voortdurend betrokken bij schandalen. PJ Proby, Question.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij de laatste uitzending van Harry's Blues. De allerlaatste uitzending, want het programma stopt. Het is gebeurd nu in 30 jaar. Maar nog een uur lang muziek, meestal nog een uur lang muziek. Muziek van onder andere de Neville Brothers, een grote favoriet van Harry Musquet. Muziek van Daniel Loewis, van Eric Taylor. Drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar ook de grote mannen Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Howlin' Wolf en QB and the Blizzards.

Ja, daar begon het allemaal met in 1966 de eerste single van QB and the Blizzard, Stumble and Fall. Opgenomen bij de CNR-studio, de studio van de familie Rood. Dat was Harry zijn begin in de muziek en Harry zijn begin in de radio, in elk geval bij Radio Drenthe met dit programma. Dat was in oktober 1991, dus dik 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. En Harry zei altijd, de grote mannen in de muziek, dat bent voor mij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. Dus we draaien muziek van deze drie mensen, Howlin' Wolf. De grote man uit Mississippi, 1,91 meter was hij. Het was een reus die op het podium stond, een geweldige performance had. En dit is een nummer uit 1962, een van zijn meest bekende nummers, The Backdoor Man.

The Backdoor Man. Ook typisch zo'n verhaal wat in de blues heel vaker speelde. Ding die stiekem gebeurde. De man die door de achterdeur binnenkwam omdat hij verholding had met een getrouwde vrouw. En dan tegen de morgen weer achter haar begon te krijgen. En dan verdween die weer. The Backdoor Man. Een nummer wat geschreven is door Willie Dixon. In 1960 opgenomen is in Chicago met Otis Penn op piano. Hubert Sumlin op gitaar. Willie Dixon op de double bass. En Fred Bilo op drums. Nou, Willie Dixon die schreef ook het volgende nummer. Een nummer van Muddy Waters. Ik denk een van zijn bekendste nummers. Vaakst gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk I'm Your Hoochie Coochie Man.

Op 7 januari 1954, en dat was uiteraard Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, opgegroeid op de Stovall Plantation vlakbij Clarksdale in Mississippi, waar wij in 1993, Harry Muskee en ik, en samen met de Monte Monica speler die vroeger bij Living Blues speelde, John LaGrand, toen waren. De derde, dat is Sonny Boy Williamson. Ook in diezelfde omgeving opgegroeid in Tutwiler. In 1993 waren we ook door op zoek naar het graf van Sonny Boy Williamson. We kunnen het bijna niet vinden. Mooi gesprek had met de toen nog levende zus van Sonny Boy Williamson. Om eigenlijk een eerbetoon te brengen aan de man die later ook Harry Muskee gecoverd heeft met het volgende nummer, Help Me.

Sonny Boy Williamson met Help Me, de mondharmonica. De mondharmonica's die ook altijd op het graf ligt van Sonny Boy Williamson in Toetwaler. En die soms ook op het graf ligt van Harry Musquet op het kerkhof in Rolde, waar hij in 2011 begraven is. Een aspect van Harry's blues was ook de Americana-muziek, de country-muziek. En ik moet zeggen dat Harry er in het begin niet zo heel veel van moest hebben, maar in de loop van de tijd heeft hij er wel steeds meer waardering voor gekregen. En heeft hij ook mensen als Jimmy LaFave bijvoorbeeld, dat vind ik geweldig, en Steve Earle en nu maar op. Nou, ik was vooral degene die dan de Americana-muziek erbij uitzocht. En ik zal niet ontkennen dat ik mij daar vooral heb laten beïnvloeden door de muziek van Gram Parsons en de Flying Burrito Brothers. U de periode, nou, begon 1970 denk ik zo ongeveer. 1973 kwam zijn eerste solo LP uit, nadat hij uit de groep The Birds gestapt was. En een van de mooiste nummers vind ik nog altijd het nummer wat giet over de staat Mississippi, over de katoenvelden door zo, het nummer She.

0: 声音。
1: Ja, het woord Mississippi komt er niet één keer in voor en die proeft uit alles van dat het over die staat giet, over dat gebied giet, over de Mississippi Delta. She van Gram Parsons. En hij is ook de man die eigenlijk aangeeft dat de country, de gospel en de blues, dat de basis is voor alle muziek, voor alle popmuziek eigenlijk. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, 31 jaar lang. Want dit is de laatste uitzending. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook in de laatste uitzending 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik heb daarvoor gekozen een live nummer. Want Harry Musquet zei altijd, de mooiste muziek die maak je op het podium. Dan ben je in je element, dan ben je met de muzikant, dan ben je met het publiek. En wat je doorzingt, dat wordt niet vastgelegd. Als je in de studio bent, dan wordt het vastgelegd en dan moet je het later terughoren. En dan hoor je bijna altijd van dat het eigenlijk nog beter hadden kunnen. Nou, op het podium is die kans altijd aanwezig. Dus een live stuk van Musquet uit 1991, de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met de uitvoering van Albert King uit 1976 van de LP Truckload of Lovin', de Cadillac Assembly Line.

De Cadillac Assembly Line in de uitvoering van Freddie King. De Velvet Bulldozer noemen ze hem wel. Hij loopt altijd mooi in een paars, in een roosachtig pak. Maar een geweldige gitarist. Een van de drie Kings. Hè? Albert King, Freddie King en B.B. King. Misschien die nam het nummer op in 1991. Hij speelde dat al veel langer op het podium. Hij speelde het ook bij de gelegenheid dat hij 25 jaar in het vak zat. Op het podium van Vredenburg in Utrecht. Een geweldige concert trouwens, met heel veel artiesten daarbij. En ja, ik bleef het toch een geweldige uitvoering vinden van Harry Musquet. Met zijn band Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen. Thank you much.
1: Ja, ook typisch Harry Musquet dat hij altijd dat soort dingen... dat hij dat in het Engels deed, dat hij dat niet in het Nederlands deed. Maar de muziek was in het Engels en ook dat soort projectjes erbij waren ook altijd in het Engels. Het was de tijd dat hij speelde met onder de naam Musquet. En dan merkte hij ook al wel van dat dat wat andersoortige muziek was dan hij tot dan toespeelde. Veel meer wat, nou, bijna wat funky-achtig zou je kunnen zeggen. Met Roy Couchel, die zat erbij. En Gino Jansen zat erbij. Anders Langkamp was de drummer. En Erwin Java uiteraard op gitaar. En dit was een live-opname uit 1991. Nog een live-opname, maar van wat latere dorum. Van een man die een paar jaar terug ook optrad in Grollo op het Holland International Blues Festival. Namelijk Joe Bonamassa. Live at the Creek Theater uit 2016. Zijn versie van de Cadillac Assembly Line.

Geweldig stuk live muziek van Joe Bonamassa, de Cadillac Assembly Line uit 2016. Dauphin Musquet live 1991 en we begonnen met de versie van Albert King uit 1976. Een van de mannen waar Harry het goed mee kon vinden, omdat hij een keer op bezoek kwam in de studio van Radio Drenthe bij Harry's Blues, dat was Eric Taylor. Een singer-songwriter uit Texas, een man die... meer dan alleen maar in de muziek geïnteresseerd was. Die ook geïnteresseerd was in literatuur, in filosofie, dat soort dingen. En dat sleurt geweldig aan bij Harry Musquet. Bovendien, Harry die had er ook het voordeel van dat hij zijn teksten kon voorleggen aan Eric Taylor. En dat hij er nog een king van of het wel goed Engels was. Er ontstond een band tussen Eric Taylor en Harry Musquet. En vandoor dat ik ook heel blij was dat in 2016 bij de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum, dat Eric Taylor daar ook bij aanwezig was. Helaas, zijn optreden dat kreeg niet de aandacht die het verdiende, maar hij was er wel. Dormen een ode aan Eric Taylor, een nummer van Eric Taylor van de cd Resurrect 1995. Louis Armstrong's Broken Heart.

0: broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: The story. Taylor, Eric Taylor, de man uit Texas die helaas ook overleden is. Met een verhaal over Louis Armstrong, Louis Armstrong's Broken Heart. En dat doet mij herinneren aan onze reis naar Amerika in 1993. Harry, misschien en ik, dat wij in New Orleans waren in het Louis Armstrong Park. En dat Harry door bij het beeld van Louis Armstrong zag, dat bleef ik zoveel mee zien. Nou, wat ik ook veel meer brief zie, dat is een opname die wij gemaakt hebben met Daniel Lohuis. Harry Musquet en ik met Daniel Lohuis. Dat was in het Amsterdamse veld, denk ik, door achter Erika. Hij zo'n dikke bult hij door zitten en Daniel had een gitaar midden hem. En daar hebben wij een van de programma's opgenomen onder de titel Blue Spots. Praten met mensen op een bijzondere plek. En voor Daniel was dat het, zeg maar dat veengebied in Zuidoost-Drenthe. En later ben ik met Daniel ook een paar keer in Noord-Amerika geweest om door de wortels van zienmuziek om door Noord te gaan zoeken. En die twee, Daniel Lohuis en Harry Musquet, die kunnen tot de laatste dag aan toe dat Harry overleden is, 26 september 2011, geweldig met elkaar overweg. En daar past volgens mij maar één nummer eigenlijk bij. Hart aan fladden.

De man die veel onderweg is en toch ook altijd thuis is. Daniel Lohuis en het nummer Hart aan Fladden. Dat komt van de cd Sowieso uit 2020. In een laatste uitzending van Harry's Blues mag eigenlijk ook muziek van de Neville Brothers niet ontbreken. Harry was gek op de muziek van de Neville Brothers. De swingende muziek van de drie broers die door inzaten. Hoe we de muziek omschreven? Het was funky. Het was een beetje gospelachtige muziek. Het was hele gevarieerde muziek. Zo kun je het eigenlijk misschien wel het beste omschrijven. Aaron Neville is denk ik een van de bekendsten. Maar de anderen waren Arthur Neville en Charles Neville, Cyril Neville. En nou speelt ook een zoon van Aaron speelt met Ivan Neville. Ik draai een nummer van een album wat nog uit moet komen. Het album Take Me to the River. Dubbelpunt New Orleans. Het is een album wat gemaakt is bij een documentaire over New Orleans. Hoe de muziek van New Orleans, hoe die eigenlijk ontstaan is. Wat voor melting pot eigenlijk de muziek van New Orleans is. Welke invloeden door allemaal op binnen. Muziek, de invloeden onder andere van de Indiaanse cultuur. De Tupitalules, was een Indiaanse stam die heel veel invloed had in New Orleans. En daar gaat het volgende nummer ook over van de Neville Brothers. Hey mama.

Muziek van de soundtrack van de documentaire Take Me to the River, New Orleans. De Neville Brothers waren dat met Hey Mama. Harry's Blues zit erop. De laatste uitzending van Harry's Blues. In 30 jaar heb ik Harry's Blues met heel veel plezier gemaakt. De eerste 20 jaar samen met Harry Musquet en de laatste 10 jaar alleen. Dank aan iedereen die naar Harry's Blues geluisterd heeft. En aan iedereen die aan Harry's Blues middenwerkt heeft. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Musquet van de CD Sky Songs onder spot uit 1994. En ik zou zeggen, allemaal heel goed gaan. One more.

0: Carlien Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: Bob Dylan moet puissant rijk zijn en de royalties stromen al jaren binnen. En ook deze week zijn alle nummers die u hoort door Bob Dylan gecomponeerd. De Carolina Chocolate Drops, dat is een band uit North Carolina met zangeres en violiste Rhiannon Giddens. Ze toerde al als voorprogramma door Amerika met Bob Dylan, Joss Ritter en Taj Mahal. En de band maakte onder leiding van producer Buddy Miller intussen 7 albums. De Carolina Chocolate Drops, Political World.
3: 1, 2, 3...

Carolina Chocolate Drops, Political World. Tia Gilmore, dat is een Engelse singer-songwriter uit Oxford. Ze had Ierse ouders die thuis veel muziek draaiden van Bob Dylan, Joni Mitchell en Elvis Costello. En in 2014 toerde ze als voorprogramma van Joan Baez door Amerika. Tia Gilmore, I'll Remember You.

Tia Gilmore, I'll Remember You. We Are Augustines, dat is een band uit Brooklyn, New York, en alle bandleden zijn jarig in augustus, vandaar de naam. Ze toerden al door Australië, Nieuw-Zeeland en Europa, ze deden ook Nederland aan, en ze namen dit nummer op in de Abbey Road Studios in Londen. We Are Augustines, Mama, You've Been On My Mind.

your Augustines, Mama, you've been on my mind. Lucinda Williams, dat is de onafgebroken zeurende singer-songwriter uit Louisiana. Ze doet al jaren 40 hetzelfde en dat blijkt een succesvolle formule. En ook in dit nummer van Bob Dylan zeurt ze er weer lustig op los. Lucinda Williams, trying to get to heaven.

Lucinda Williams, Trying to Get to Heaven. Eric Burdon zal voor altijd de zanger van House of the Rising Sun blijven, de wereldhit met de Animals. Maar de man heeft ook een prachtige solo-carrière achter de rug. Hij coverde 2 nummers van Bob Dylan en ook met de Animals nam hij al 2 Bob Dylan-songs op. Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

Eric Burdon, Gotta Serve Somebody. R.L. Burnside uit Mississippi leerde het vak van Mississippi Fred McDowell. En hij vertrok met zijn hele familie naar Chicago, waar zijn neef Muddy Waters al woonde en werkte. Maar in Chicago werden binnen een jaar zijn vader, twee broers en twee ooms vermoord. En dat was voor hem een reden om terug te keren naar Mississippi, waar hij nog 45 jaar als part-time bluesartiest werkte. R.L. Burnside. Everything is broken.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues van Paul Jones is het album van deze week. En naast zijn optredens met zijn band, The Blues Band, had Paul Jones ook nog een succesvolle solo-carrière. Maar de blues loopt als een rode draad door zijn leven. Paul Jones, Noah Lewis Blues.

Paul Jones, Noah Lewis Blues. The Country Gentleman, dat is een bluegrass band uit Washington DC met zanger-gitarist Charlie Waller en de befaamde dobro-bespeler Jerry Douglas. Ook Ricky Skaggs en Billy Yates zaten in die band, maar die zijn intussen beide succesvol in Nashville. The Country Gentleman, Girl from the North Country.

The Country Gentleman, Girl from the North Country. Luther Guitar Jr. Johnson, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging zoals velen naar Chicago en daar werd hij de gitarist bij Magic Slim en bij Muddy Waters. En hij had ook een eigen band, de Magic Rockers. En later maakte hij nog deel uit van de Legendary Blues Band. Hij was studiogitarist bij de Nighthawks en vorig jaar is hij overleden op 83-jarige leeftijd. Luther Guitar Jr. Johnson, Pledging My Time.

Luther Guitar Junior Johnson, Pledging My Time. Waylon Jennings begon ooit als basgitarist bij Buddy Holly. Hij werd een countryster in Nashville en hij vormde met Johnny Cash, Chris Christopherson en Willie Nelson de Highwayman. En hij speelde in liveconcerten altijd wel een paar nummers van Bob Dylan. Waylon Jennings, Don't Think Twice, It's All Right.

Waylon Jennings, Don't Think Twice, It's All Right. James Solberg, dat is een bandleider en gitarist uit Milwaukee, die met zijn band jarenlang Luther Allison begeleidde. En het is een heel ervaren gitarist, want hij speelde ook nog bij Eddie Taylor, Sam Lay, Walter Horton, Johnny Winter, John Lee Hooker en de Nighthawks. James Solberg, Ballad of a Thin Man.

James Solberg, Ballad of a Thin Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tijdens de opname van zijn album Nashville Skyline werd Bob Dylan een goede vriend van Johnny Cash. En Bob Dylan was ook regelmatig te gast in de Johnny Cash Show voor de Amerikaanse tv. En als dank nam Johnny Cash een nummer van Bob Dylan op. Johnny Cash. It Ain't Me, Babe.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DJ Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Allman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw. Yeah.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender worden is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band staat voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel Jay Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo heurde gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gaan. Muddy Waters, Howlin' Wolf, neem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters die stond er bekend van dat er altijd veel zeurbenbeur, altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens de spullen op het podium werden niet te drungen. Hij zorgde dat zijn bandleden, dat die ziekenfondsverzekering hadden, al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja. De Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man uit die tijd, Albert King. Uit 1970 is dit. Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse bands, dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt hebben eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse bands die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt hebt. Die hebt ervoor gezorgd dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman, dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit, dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1971. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

De Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King, zou je kunnen zingen, van het nummer van de Stones, Honky Tonk Woman. CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas, Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten die doorop mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger, zoals je weet, van Free en van The Bad Company onder andere. En van The Firm heb je ook nog een tikje donen. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, dan bent u te Osnabrück, de Blues Company. En bent die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht heeft, Take the States, een live cd. Nee, Wark is er niet van gekomen. En daar heb een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Leg Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman, van de cd Take the Stage. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreef en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden, maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf doorspeelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt te leefd heeft. Die heeft veel plezier gehad en al dat soort dingen... die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Wat de ding verkeerde dan blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opgenomen heeft in 1961 was dat. Was dus met Henry Gray op piano. Hubert Sumlin en Jimmy Rodgers op gitaar. Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas. En Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man. You know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready. En haar versie van...

0: to look at. I don't want you ending up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de cd Memphis Yes, I'm Ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Corritore uit 2021 van de nieuwe cd From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland. Maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe cd. One Lifetime. Een leuke cd. Door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tip Jar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan nou de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levon Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Child.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met The Blind Boys of Alabama. Nee, single die zij u de bracht heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat genre, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht, het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jimmy Burns uit Mississippi ging naar Chicago en daar begon hij een band. Jimmy Burns and the Gas Company. Maar in de jaren 70 stapte hij uit de muziek en toen runde hij enige jaren een barbecue-restaurant. Maar hij maakte zijn comeback in de Smoke Daddy Club in Chicago en dat leverde hem meteen een contract op bij Delmark Records. Jimmy Burns, She Left Me a Mule to Ride.

Jimmy Burns, She Left Me A Mule To Ride. Webb Wilder, dat is een country rock zanger uit Tennessee, en zijn tante Lillian McMurray richtte ooit Trumpet Records op. Hij noemt zijn muziek progressieve country met invloeden uit de Amerikanen en de British Invasion. En hij was een fan van The Ventures en Duane Eddy, en ook dat hoor je nog steeds. Webb Wilder, How Long Can She Last? A daddy boy.

0: she last, going that fast.
1: Webb Wilder, How Long Can She Last? Little Ed Williams uit Chicago runt daar zijn populaire bluesband Little Ed and the Blues Imperials. Dave Weld is zijn voormalige gitarist die nu zijn eigen band heeft. En samen namen ze dit nummer op. Little Ed and Dave Weld. Speak My Mind.
2: Okay guys, we gonna hit it hard this time. Okay, you ready? Here we go. One, two, three.

Little Ed en Dave Weld, Speak My Mind. Monty Warden uit Austin combineert roots rock met blue-eyed soul en hij komt uit de Wagoneers. Kelly Willis uit Virginia is getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson en woont ook in Austin. Monty Warden en Kelly Willis, The Only One.

Monty Warden en Kelly Willis, the only one. Jimmy Johnson overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd. Hij reisde ooit met zijn broer Syl Johnson vanuit Mississippi naar Chicago. En daar was hij de gitarist van Otis Clay, Denise LaSalle, Buddy Guy, Otis Rush, Magic Sam en Eddie Clearwater. En dat mag je best een mooie carrière noemen. Jimmy Johnson, out of bad luck.

0: Jimmy Johnson, Out of Bad Luck. The Austin Lounge Lizards, dat is een folk en bluegrass band uit Austin. En de band is vooral populair onder studenten vanwege de maatschappijkritische teksten en de politieke onderwerpen die ze behandelen. De Austin Lounge Lizards, Old and Fat and Drunk.
1: Well,

The Austin Lounge Lizards, Old and Fat and Drunk. Corey Bennison runt al sinds 2013 zijn band in Chicago. En Corey Bennison zingt blues op een soulvolle wijze. En zijn gitarist Jerry Hunt speelt blues op de banjo. Corey Bennison, Broke and Hungry.